zoals door die overheid wordt aangegeven. In de praktijk wordt dus vaak gedacht van, die huurpercelen, die kan ik dus verkopen bijvoorbeeld. Maar dat is het niet. Stel je voor dat je een perceel hebt gehuurd met een huis daarop. Je kan toch ook niet zo'n huis dat je hebt gehuurd verkopen terwijl je niet de eigenaar bent of een hypotheek daarop nemen. Huurpercelen zijn dus niet voor conversie vatbaar. Dus wanneer we praten over grondconversie, dan moet u denken aan erfpachtspercelen of grondhuurpercelen. En het is altijd goed om na te gaan, kom ik in aanmerking voor dus zo'n grondconversie? En dan is het goed dat u contact opneemt met de grondconversieunit, die dus gaat over deze verzoeken en aanvragen. We zeiden ze net al wat dat huurperceel inhoudt, of dat huurrecht. Nu gaan we dus over naar grondhuur en erfpacht. En dat zijn dus benamingen voor rechten die een ingezetene van Suriname heeft, die tevens de Surinaamse nationaliteit bezit. Erfpacht is zeg maar die oude benaming en is bij wet vervangen door grondhuur. Inhoudelijk hebben deze zakelijke rechten min of meer diezelfde strekking. En het kenmerkende van deze rechten is dat personen die de Surinaamse nationaliteit niet hebben en ook geen ingezetenen zijn van Suriname, geen eigenaar kunnen zijn van zo'n grondhuur of erfpachtsperceel. Het is een andere vertelling wanneer je het hebt verkregen toen je nog Surinamer was en ingezetene. En door de tijd heen ben je dus van nationaliteit veranderd. Of je bent in het buitenland gaan wonen. Dan verlies je het recht niet automatisch meer, zoals vroeger wel het geval was. Je hebt ook het erfpachtsrecht. Dat is dus het zakelijke recht. Dat wordt verstrekt door die grondeigenaar, aan dus een derde. Ik kan eigenaar zijn van een stukje grond en ik geef dus een bepaald recht over mijn terrein aan een ander. Maar ook de overheid kan dus eigenaar zijn van de grond en kan dus bepaalde rechten verstrekken aan zo'n derde persoon. Je hebt dus het erfpachtsrecht conform het burgerlijk wetboek. We noemen het BW-erfpacht. Dat kunnen u en ik dus doen of uitgeven. Maar dan heb je dus ook een eigendomsperceel die enkel de staat in erfpacht kan uitgeven. Dat is conform die agrarische wet van 1936. Dus we merken ook dat volgens de huidige wetgeving erfpachtsrechten conform die agrarische wet niet langer worden uitgegeven en dus enkel grondhuur. Wanneer je dus een erfpachtsperceel had en het is vervallen, dan kan je niet zeggen verleng het voor mij, nee. Je kan datzelfde perceel opnieuw aanvragen, maar dan in grondhuur. Als je dus kijkt naar de begrippen erfpacht en grondhuur, dan zie je erf is eigenlijk grond en pacht is eigenlijk huur. Een belangrijk verschil is, meestal werd erfpacht uitgegeven voor 75 jaar, terwijl dus grondhuur wordt uitgegeven gemiddeld voor 40 jaar. Nu u vaker wordt geconfronteerd met dat van grondconversie, dan wil de overheid eigenlijk daardoor bewerkstelligen dat u dus wat u in grondhuur of in erfpacht heeft verkregen, dat u dat in volle eigendom kunt verkrijgen. En dat was dus even een opfrissertje van bepaalde begrippen
alvorens we komen tot het belangrijke voor deze avond over de grondconversie. We gaan nu even naar een break en na de break dan gaan we verder praten over dat van de conversie. Tot zo.

Voor de break hebben we het gehad over bepaalde begrippen. We hebben het gehad over grondhuur, erfpacht, eigendomspercelen. En we hebben het even gehad over het woord conversie. En we zullen dus verder daarmee gaan, want u heeft nieuwsberichten uit de media vernomen. U heeft krantenberichten doorgenomen. U heeft misschien social media geraadpleegd. En u zal hebben gemerkt dat het begrip grondconversie steeds meer en meer bekendheid verwerft. Bij wet van januari 2003 is zeg maar het decreet uitgifte domeingrond zodanig gewijzigd dat daar aan de staat de bevoegdheid is gegeven om domeingrond in eigendom over te dragen. Dus grondhuur, erfpacht, om dat in eigendom over te dragen. Maar natuurlijk, de overheid heeft natuurlijk voorwaarden, condities, somewhat mooi zijn als de overheid à la Dol, zeg maar, al haar eigendomsgronden van de hand doet, zonder condities. Daarom moest er wetgeving in kaart worden gebracht. Zaken zoals de vaststelling van die koopprijs, maar ook andere voorwaarden. Wie komt in aanmerking? Het woord conversie komt van het werkwoord converteren en dat betekent omzetten. En hoe vindt dus die conversie, die omzetting, nu eigenlijk plaats? Stel, meneer A heeft een stuk perceel in grondhuur gehad van de overheid van 500 vierkante meter. En heeft nu gehoord dat de mogelijkheid bestaat om middels grondconversie de grond in eigendom te verkrijgen. En de vraag is, oké, wat moet meneer A doen? U moet eerst begrijpen dat de staat niet de volledige eigenaar meer is als die een stuk perceel in grondhuur of in erfpacht heeft uitgegeven. In juridische termen zeggen we dan, de staat is de blote eigenaar. Je moet niet denken aan kleding, wel of geen kleding aan, maar blote eigenaar. Dat is die eigenaar die dus rekening moet houden met een bepaald recht van een derde, van een ander. En degene aan wie dat recht, dat perceel in grondhuur of in erfpacht was uitgegeven, die is dus de grondhuurder of de erfpachter. Is net als het voorbeeld van vruchtgebruik en bloot eigendom. Als uw ouders het vruchtgebruik hebben en u de bloot eigendom en u zou de bloot eigendom aan ze overdragen, dan worden ze weer volledig eigenaar. Zo ontstaat het dus ook bij die grondconversie. U heeft een bepaald zakelijk recht en u gaat dus nu aan de overheid vragen, overheid, voldoe ik aan al die voorwaarden? U gaat dus uw documenten dan ook uploaden. Er is een website van de grondconversieunit en daar kunt u dus de info vergaren wat nodig is om dus in aanmerking te komen. U gaat stukken moeten uploaden en u moet denken aan van oké, gaat het om een natuurlijke persoon, dus iemand zoals u en ik? Of gaat het om, zeg maar, een rechtspersoon, een stichting, een NV enzovoorts? Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld, behalve dat van een hypothecair uittreksel, moet u dan denken aan die grondhuurvergoeding of die erfpaskanon dat betaald is. Dat er geen achterstand daar is van uw zijde. Maar dus ook een nieuwe kaart voorzien van een perceels-ID. En een ander vereiste is, tot nu, tenminste, dat is een wijziging, want in 2023, toen dit van de grond kwam, dan had je dus dat percelen die niet groter waren dan 2500 vierkante meter en als doel hadden bebouwing en bewoning, voor die, of ten aanzien van die percelen kon een grondconversie worden aangevraagd. Nu merken we percelen die
zeg maar 2 hectare of 20.000 vierkante meter zijn. Maar dus ook de bestemming is verruimd. Niet alleen bebouwing en bewoning mag als bestemming voorkomen, zeg maar, in die beschikking. Maar ook gronden die bijvoorbeeld als bestemming hebben of hadden industriële doeleinden, dat die zakelijke doeleinden, dat die in aanmerking komen om dus zo een stukje grond in grondhuur aan te vragen. In grondconversie aan te vragen. De grondconversie unit die is gevestigd aan het Kerkplein nummer 8. En dan kunt u dus daar navraag doen wat er nodig is om dus zeg maar in uw specifiek geval, maar nu heb ik gewoon een paar algemene zaken aangegeven, wat er allemaal specifiek nodig zou zijn in uw geval. Nogmaals, vergeet u niet de kanon die betaald moet worden. Als ik het goed heb, heeft de overheid ook besloten om de bevolking of degene die erfpachter of grondhuurder zijn of waren om kwijt te schelden voor een bepaalde periode, die kanon of vergoeding. Ik dacht van 2019, 2020 en een gedeelte van 2021. Ik dacht tot en met juni 2021. Dus vanaf 1 juli 2021 tot nu, als er dus openstaande rekeningen zijn met betrekking tot die verschuldigde grondhuurvergoeding of erfpachtskanon, dan moet u dat in orde maken. Vergeet u niet, grondhuur of erfpacht wordt uitgegeven en er zijn dus bepaalde voorwaarden in die beschikking. En een van ze is, je moet aan die bestemming hebben voldaan en je moet bij zijn met het betalen. Want anders kan de overheid zeggen van, je hebt niet voldaan aan die voorwaarden, ik trek de grond in. Maar dat is voor een andere dag om te praten daarover. Belangrijk is dat u weet, om in aanmerking te kunnen komen voor grondconversie, moet ik dus aan bepaalde voorwaarden voldoen. We gaan nu naar een break en na de break gaan we dus verder met het praten over nadere vereisten om in aanmerking te komen voor dat van dus die grondconversie. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hebben we gesproken over nadere voorwaarden met betrekking tot het in aanmerking komen voor grondconversie. En sowieso bij staatsbesluit van 2023 en er is een wijziging bij staatsbesluit van 2024 dat dus de prijzen worden vastgesteld. Ik dacht dat het was 25 SRD per vierkante meter voor percelen die zeg maar bebouwing en bewoning als doel hadden. En als het zou gaan om andere, of tenminste bebouwing en bewoning, en dus ook nog tuinbouw, dat is 25 SRD per vierkante meter wat als prijs wordt vastgesteld. Maar als het dus gaat om zakelijke doeleinden en industriële doeleinden, is het 50 SRD per vierkante meter. Let wel, in tegenstelling tot het eerste of het vorige staatsbesluit van 2023. Dan mogen de oppervlakten thans tot en met 2 hectare, oftewel 20.000 vierkante meter zijn. We hebben gemerkt dat een aantal voorwaarden moet voldoen, ja. En verder ook nog, de zaken kan je dus uploaden, je bijlagen. En als u in aanmerking bent gekomen, dan krijgt u dus een grondconversiebeschikking. Mind you, als er mensen zijn die hebben gekocht zo'n grondhuurperceel of een erfpachtsperceel, maar het is nog niet op hun naam overgeschreven. Wanneer u die aanvraag doet voor grondconversie, dan krijgt u eigenlijk een dubbele toestemming van de overheid. 1 om over te dragen datgene wat u heeft gekocht, zodat de nieuwe grondhuurder of erfpachter wordt. En daarna een tweede toestemming, waarbij u dus zeg maar datgene wat u net heeft verkregen in grondhuur of erfpacht, om dat in volle eigendom te verkrijgen middels die grondconversie. Maar stel dat er op zo'n perceel die men wenst te converteren er een hypotheek rust. Wat dan? De meningen zijn verdeeld in de praktijk. Je hebt dus namelijk die absolute werking en die relatieve werking. De absolute werking houdt in, stel dat er een hypothecaire inschrijving is op zo'n grondhuurperceel. Dan meent men in dat geval dat er een nieuwe hypotheek gevestigd moet worden, zodat die gaat rusten op het geheel. Dus na die grondconversie, de bestaande inschrijving wordt dan geroyeerd en er wordt een nieuwe hypotheek gevestigd op zeg maar de volle eigendom. Sommige bankinstellingen hanteren dat. Andere meningen zijn van luister, de relatieve werking, dat wordt gehanteerd, waarbij zeg maar datgene wat er al was intact blijft. Dus als er bijvoorbeeld een hypothecaire inschrijving was op zo'n grondhuurrecht, dat wanneer dus die grondhuurder de volle eigendom heeft verkregen, er gewoon een aanvullende akte, een hypotheekakte wordt gemaakt, een akte bijverband, waarbij de bloot eigendom wordt bezwaard. Dus ik zeg altijd, het is raadzaam dat u in zo'n geval contact opneemt met de desbetreffende schuldeiser of de bankinstelling waarmee u zaken heeft gedaan, waar u de hypotheek, tenminste ten boven van wie u de hypotheek heeft doen vestigen, zodat u weet waarvoor u staat als u dus zeg maar grondconversie wenst aan te vragen. Het was een hele mondvol.

school. Eigenlijk zijn we nog niet uitgesproken over dit onderwerp. Want in de praktijk maak je een heleboel zaken mee. Die niet standaard zijn. Maar het zou te ver voeren voor dit moment. We hebben getracht om u het een en ander mee te geven. Zodat u gaat nadenken. Oké, ik heb bijvoorbeeld een grondhuurperceel. Kom ik in aanmerking voor grondconversie? We willen het voor vanavond hierbij laten. En de volgende keer zullen we dus deze info herhalen. De mensen brengen in het Sranantongo. Zodat ook de burgerij die de Nederlandse taal niet machtig is, de informatie kan, tot zich kan nemen en ook kan begrijpen. Ik zou zeggen een fijne avond en tot de volgende keer.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Gisaidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 10:00.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader. Vader in hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommigen, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heere, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader. Van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, van de drugsgebruikers, o Vader. Dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader. Om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader. Vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heere, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuana geest, o Vader. De jammy geest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving, van pornografie. Van de mammon geest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over, ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o vader. We bidden dat u ingrijpt, o koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heere, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heere. Die steeds open staat om ons als kinderen van u weer op te vangen. En om naar ons te luisteren. Dank u, Heere, dat uw liefde voor ons zo groot is, o Vader. Dat onze menselijke verstand het niet kunnen bevatten. Uw gedachte voor ons als mens zijn, o Vader, is zo hoog. We kunnen er niet bij, o Vader. Zo hoog is uw gedachte voor ons. Hoger dan wij denken, o Vader. Dank u wel, Heere, dat we dat mogen beseffen. Heere, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die, o Vader, ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heere, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord. Dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u. En dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met ons bent. En dat u in staat bent, o Vader, Heere, ons te leiden, o Vader, Heere, door dit leven heen, o Vader. Heere, geef ze de kracht dat ze mogen weten, o Vader, dat ze kunnen roepen tot u. En dat ze terug bij u kunnen komen, o Vader, met hun noden. Vader, ik leg, o Koning Jezus Christus, de ouders nogmaals. Ik bid, Heere, geef ze kracht en wijsheid. Heere, daar waar ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. kinderen. Heren, leer ouders, o Vader, Heren, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van U. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heren, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heren, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt U herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank U, Heer, dat U grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Walker Gray.
1: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp Het Plan van God. We weten allemaal, of u hebt het eens gehoord, dat ik praat over het plan dat God had met het leven van ons mensen. Heel belangrijk is het om te weten en te beseffen dat het plan en het verlangen van God was dat wij allemaal in zijn tegenwoordigheid zouden leven. Dat was het grootste plan en het verlangen van God. Dat wij in gemeenschap met hem zouden zijn. Hij heeft, toen hij deze aarde geschapen heeft, had hij reeds zijn plannen klaargelegd. En hij maakte het paradijs. Hij plaatste er alles in. En uiteindelijk heeft hij de mens geschapen, Adam en Eva. En heeft hen in het Hof van Eden gezet. Om niet alleen te heersen over alles wat hij gemaakt had. Maar belangrijk is dat zij in gemeenschap met elkander zouden. Met hem, pardon, zouden leven. En dat zij eigenlijk, wij allen daaruit zouden komen om uiteindelijk de Allerhoogste God, de Vader, die hij de hemel en aarde gemaakt heeft, te dienen in gehoorzaamheid, in volkomen toewijding en overgave. Uiteindelijk merken wij dat vanwege zonde Adam en Eva uit het paradijs gezet moesten worden en niet meer konden zijn in de tegenwoordigheid van God vanwege de zonde. En dat is zo eeuwenlang geweest. Deze zonde is doorgedrongen tot de hele wereld. En allerlei dingen zijn gebeurd waarbij niemand ooit nog in de tegenwoordigheid van de Heer, van de Allerhoogste God, van de Koning der Koningen zouden komen in de toestand waarin wij verkeerden. Maar ondanks die zonde is het plan van God voor ons mensen overeind gebleven. Hij wilde, wat er ook gebeurde, wilde hij dat wij in zijn tegenwoordigheid zouden zijn, in gemeenschap met hem zouden leven. En dat zou niet kunnen, omdat er zonde is. Maar hij heeft dan op een gegeven moment de mens een tweede mogelijkheid geboden. En dat heeft hij gedaan in de belofte van zijn zoon die hij zou zenden. Ik las het vorige week met u, maar ik ga het vanavond wederom lezen met u. In Matthäus hoofdstuk 1 vers 23 staat geschreven: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. En daar zien we weer de naar voren komen, de gemeenschap die de Heer wil met ons als zijn kinderen. Dat is altijd zijn plan en zijn verlangen geweest. Hij wilde in gemeenschap zijn. En hij heeft het geprobeerd met Adam en Eva. Maar het is toen fout te gaan. Maar hij heeft het plan dat hij had niet aan de kant gezet. Nee, hij gaat dit plan toch in vervulling doen gaan. In Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 tot 6 zien we een ander iets. Daar staat geschreven: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Doordat hij sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Nogmaals vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon. In Matthäus hoofdstuk 1 vers 23 wordt hij genoemd Emmanuel. Het begin betekent God met ons. In deze twee bijbelgedeelten zien we het volgende plan van God. om de mensen toch de mogelijkheid te bieden om voor eeuwig in zijn tegenwoordigheid te zijn. Hier wordt gesproken over de geboorte van zijn zoon Jezus, die uiteindelijk de prijs zou betalen die ons boven het hoofd hing, vanwege de zonde en de kracht en de heerschappij van de duivel over ons. Er was een straf boven ons. Door die daad, de zonde die Adam en Eva hebben gepleegd, pardon, in het paradijs, is deze zonde doorgedrongen tot de hele mensheid. Iedereen is onder de vloek van deze zonde gevallen. Iedereen. Daarom zei ik het al, er is er zoveel ellende in de wereld. Ziekte, armoede, misdaden, moord, onreinheid, hebzucht, eerzucht. Noem maar op, er zijn zoveel dingen die fout gaan na de zonde van Adam en Eva. En nu leven wij. En het plan van God is altijd overeind gebleven. De eerste mogelijkheid die hij had geboden is mislukt. En de tweede die hij geeft zal nooit mislukken. En dat geeft hij in zijn zoon Jezus Christus. En ja, alle dingen die toen over deze wereld kwamen vanwege de zonde van Adam en Eva, leert de Bijbel ons dat hij dat alles zou vernietigen door zijn offer, het offer dat hij zou brengen. Ziekte, ellende, verdriet, dood, pijn, armoede, noem maar op. In dit alles zou hij een verandering brengen door het offer dat hij zou brengen op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gewillig zou afleggen. En de Bijbel leert ons dat allen die zijn offer en genade en vergeving zouden ervaren, zouden verlossing en bevrijding van dit alles ontvangen. En laten we even lezen wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, of wat hij heeft gedaan om voor ons als mensen de redding en de vergeving en de verzoening te brengen door datgene wat hij gedaan heeft. Jesaja hoofdstuk 53 vers 1 tot 5 zegt het volgende: wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loon schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans mensen, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde en door God geslagene en verdrukte. Maar, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verblijzen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, u hebt heel duidelijk gehoord wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons als mensen. De prijs die hij betaald heeft, het was een zware prijs. Dat was de prijs van de zonde die Adam en Eva en die wij allemaal zouden doen. Het was een heel zware prijs. Hij werd verminkt, vernederd, belachelijk gemaakt, bespied, bespot, gegezeld. En dat alles heeft hij doorstaan vanwege het feit dat God toch nog ons de kans wil geven om in zijn tegenwoordigheid te mogen zijn, om in gemeenschap met hem te leven tot in alle eeuwigheid. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven in zijn zoon, die zwaar heeft geleden voor onze zonden. Die zo veel dingen heeft meegemaakt. Hij had het niet verdiend. Wij hadden het verdiend. Maar hij heeft het verzoek van de Vader geaccepteerd en zichzelf aangeboden. Zeg, papa, hier ben ik. Ik wil sterven voor ze. Ik wil de weg voor hun creëren, zodat ze alsnog mogen komen in uw tegenwoordigheid en met u in gemeenschap leven tot in aller eeuwigheid. Geliefde luisteraars, dat is wat de Heer Jezus voor u en voor mij heeft gedaan. Adam en Eva hadden dit plan verpest. En God had ze uit het paradijs, heeft ze uit het paradijs gezet. Maar God was niet klaar. Vanwege zijn liefde en zijn bewogenheid die hij heeft voor ons mensen, heeft hij gezegd, ik ga hem nog een kans geven om toch in die eeuwigheid bij mij te zijn. En ik zal dat doen in mijn zoon, Jezus Christus, van wie hij vanaf het begin, in Genesis hoofdstuk 1, de slang heeft gezegd dat hij zal vijandschap zetten tussen de zaad van de vrouw en dat van de Satan. En hij, de Satan zal hem de kop vermorzelen en de zaad van de slang zal hem de hiel vermorzelen. Daar wordt de belofte van de Messias gegeven. En eeuwen daarna komt Jezus en hij gaat naar het kruis om voor ons de weg vrij te zetten. Om voor ons de weg te banen dat wij toch in de eeuwigheid bij de Heer zullen zijn. In Gods tegenwoordigheid zullen zijn. Hem aanbidden, hem loven, hem prijzen, hem geven alles wat hem toekomt. Zo geliefde luisteraars, allen die op dit moment luisteren, broeders en zusters. De Heer heeft u een tweede kans gegeven. Om alsnog te komen in zijn tegenwoordigheid. Maakt u er geen grappen mee, maar wees ernstig. Dien hem ernstig in deze tijd. Doe er alles aan om het ijsstreep te behalen. Om voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God te zijn. Want zoals velen in de tegenwoordigheid zullen zijn, zo zullen er heel veel in het eeuwige verdoemenis de hel zijn. En dat zullen mensen zijn die ondanks alles toch ervoor kiezen om zonder Jezus door het leven te gaan. Toch ervoor kiezen om hun eigen weg op te gaan. En de liefde, de genade en de goedheid van des Heren, dat hij heeft gegeven in zijn zoon, aan zich, aan de kant zetten. En toch ervoor kiezen om een leven te leiden dat God niet behaagt. Maar ik wil u bemoedigen, luisteraars, broeders en zusters. U die God dient, maak u geen grappen langer meer. Word ernstig. Word ernstig in het dienen van de Heer Jezus Christus. Doe er alles aan, zodat u kunt horen tot degene die in de eeuwigheid zullen zijn en hem zullen aanbidden, prijzen en loven. Want dat is uiteindelijk het plan en het verlangen van God. God wil niet dat wij mensen in de hel belanden. Maar jammer genoeg zullen er heel veel daarin belanden. Vanwege het feit dat ze ongehoorzaam blijven aan de stem van de Allerhoogste God. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hoe het verder afloopt, wat er allemaal nog gaat gebeuren, hoort u morgen van mij. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel, Vader, dat wij keer op keer beseffen hoe genade, liefdevol en trouw u bent. Ondanks wij mensen zo ontrouw zijn, zo liefdeloos zijn, zo roekeloos zijn soms, toch blijft u liefdevol, toch blijft u goed, toch blijft u barmhartig, toch blijft u genadig. U bent er altijd voor ons, u luistert altijd naar ons, u hoort ons. U zegent ons, u helpt ons, u geeft ons kracht, u geeft ons hoop om door te gaan. We zeggen u dank, Abba Vader. We geven u alle lof en alle eer in de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Liefde luisteraars, zo de Heer dat wil, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time is reality time. Goddelike machtiging voor niet te stoppen groei is ons thema vandaag. Goddelike machtiging voor niet te stoppen groei. Halleluja. En ons thema van onze thema tekst is Jesaja 9 vers 7. Aan zijn heerschappij en vrede zal er geen einde komen. Halleluja. Er was een moment, zegt Pastor Chris, vele jaren geleden, dat de Heer tegen mij zei, zoon, blijf groeien. Onmiddellijk tekende ik het op in mijn geest en begreep ik wat hij bedoelde. Het was een licentie om te groeien. Een goddelijke machtiging om vooruitgang mogelijk te maken zonder oponthoud. En dat is mijn leven en mijn ervaring, zegt pastor geweest. Alles waarin ik betrokken raak, groeit. En de groei neemt alleen maar toe. Halleluja. Geliefde, laat dit uw verhaal zijn. Laat dit uw leven zijn. Want u bent een kind van God. Laat de manifestatie van God zijn glorie zichtbaar zijn door u overal waar u komt. Dit Bijbeldagboek, zegt pastor, dus dat is de Rhapsody van Realiteiten, is bijvoorbeeld verkrijgbaar in elke bekende taal. En dat is waar. En elke dialect in de wereld. En het wordt verspreid in elke bekende natie en bekend land op aarde. Dit is niet het werk van een mens. Onze genezingsdienstprogramma's bereiken meer dan 7 miljard deelnemers in elke natie en bekende taal die gesproken wordt op de aarde. Dit is verbazingwekkend, zegt pastor, en voor sommige mensen een mysterie. Daarom zeggen ze, dit kan niet waar zijn, maar het is Gods werk, geliefde. En als u begrijpt hoe God werkt, dan zal u weten dat hij verschillende vormen van genade uitdeelt, zoals hij wil. Ook zegt de Bijbel dat hij grenzen stelt die men niet kan passeren. En dat mag je lezen in Psalm 104, vers 9. Met andere woorden, er zijn mensen wiens grenzen het bereik van wat ze kunnen bereiken door God is bepaald. Als ze deze maat bereiken, hebben ze voldaan aan datgene waartoe God hen bestemd heeft. En is God verheugd omdat ze zijn doel bereikt hebben. Maar voor sommigen onder ons is onze vooruitgang niet te stoppen. Het groeit altijd, maar verder tot de Heere terugkomt. Halleluja. De Heere Jezus zelf is het grootste voorbeeld van zo'n altijd toenemende en grenzeloze groei. De profetie over hem zegt, aan de groei van zijn heerschappij en vrede zal geen einde komen. Jesaja 9 vers 7. Dat betekent dat aan zijn heerschappij, zijn regering, zijn koninkrijk en vrede geen einde komen. Het blijft zich verspreiden, geliefde, totdat het de hele aarde overneemt. Zij, vrede, blijft zich uitbreiden, terwijl wij het verklaren en toepassen op alle naties. Halleluja, halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden, u mag me naast zeggen. U zegt, lieve vader, dank u voor uw doel en uw richting voor mijn leven. Ik ontvang uw woord in mijn geest. En ik wandel in het licht van uw plan. Ik blijf groeien, toenemen en uitbreiden in alles waartoe u mij geroepen heeft. Mijn leven produceert resultaten die u verheerlijken en uw vrede en heerschappij verspreiden zich door mij in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, de Rhapsody van vandaag kunt u opvragen door het thema van de dag. Het thema van de dag te sturen naar ons. En dat is goddelijke machtiging voor niet te stoppen groei. U mag het sturen naar 8646446. Ik groet u, geliefde. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf. En ik bedank u voor het willen meedoen, geliefde, vandaag bij de Rhapsody van de Realiteiten. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Eén van harte goedemorgen. Suriname, Suriname. I am alive, I am alive. Yes, een happy, beautiful morning vandaag. En zoals u hoort ben ik I am alive. En u bent ook alive. En that's the reason why today kunt u naar me luisteren. En ik kan u zo meteen horen. Het is uw eigen programma vandaag. En we zitten er vandaag tot 8 uur. Ik ben Michelle Afsinde. The extraordinary favorite child of God. That's what I say. Say your own today. Het is de morning move. Een programma die ons samen bij elkaar brengt en ons maakt. En zo genieten we van elkaar. En overal in Suriname en ook buiten Suriname heeft Radio Shalom het mogelijk gemaakt. Dat christenen, kinderen van God, koninklijke priesters elkaar kunnen horen, bemoedigen. Wauw, wat een dag om in leven te zijn. Het is precies 6 minuten over 6.

God is zo goed, zijn genade is meer dan voldoende voor ons. En dat is de reden waarom ik vanmorgen hier mag zijn. En u weet, genade brengt ook joy, hè? Het brengt vreugde. En met de vreugde ben ik vanmorgen hier om te praten met het volk van Koning Jezus. Koninklijke priesters, dat is wie jullie allemaal zijn. En de mensen die zich ready maken om te gaan werken. Ik wens u alvast een productieve dag. Niet een drukke dag, maar een productieve dag. En gaat u en wint u vandaag weer, want u bent een overwinnaar. En ik zeg goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid, goedemorgen West en goedemorgen Oost. Overal zijn ze afgestemd, het volk van God. Want u moet denken, we doen altijd onze vroege ochtend gebeden, tijd vrijmaken voor de Heren. En nu al zie ik dat er een bericht binnen is gekomen van mama Evie, ze is heel erg vroeg. Maar dat geeft aan dat we vroeg opstaan. En dat zien we en hebben we ook geleerd van onze Heere Jezus Christus. Maar dat is wat hij deed wanneer hij zijn stille tijd maakte. Vandaag zal ik bemoedigen vanuit een korte bemoediging. Vanuit Matthäus 12 vers 34.

0: Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha, wauw.
1: Dus u heeft het gehoord, geliefde. Overal zijn we heel duidelijk te horen. Dus ieder kan ons goed horen. Telling you that you can try, but you never change. Zoals ik zeg, ga ik bemoedigen heel kort vanuit Matthäus 12, vers 34. En ik zie mama Evi. It can pick you up, even from the... Ik zal haar bericht even snel lezen en dan ga ik de korte bemoediging doen. Terwijl ik de groeten stuur richting Quata Sorgo Passi. Gezegende uitzending, zegt ze. En weekend, heel blij je stem te horen. Voor mij is het tweemaal lobby. Wauw. Voor mij is lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. En alsmaar lobby, mama Evi. Je weet, God is een goede God, hè. Maar vandaag wil ik gewoon bemoedigen vanuit... Matthäus 12, vers 34. En daar zegt het woord: want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En vandaag wil ik iemand bemoedigen, hè? Ik wil iemand bemoedigen om te zeggen: dit is een mooie Bijbeltekst. En waar bent u vol van? Wat zit overvloedig in uw hart? Laat het woord van God overvloedig zijn in jouw hart. En als dat het geval is, geliefde, dat wil zeggen wanneer u zo bezig gaat zijn, als u bijvoorbeeld temptation op uw pad heeft, bijvoorbeeld u gaat door strijd, of bijvoorbeeld iemand anders heeft iets gedaan wat u nu zo fijn vindt, en als u als overvloed van het woord van God op je hart hebt, dat is wat u dus gaat spreken. En dat is waarom de Bijbel zegt dat we het woord van God moeten overdenken bij dag en bij nacht. Waarom? Zodat wij dat in ons hart overvloedig zullen hebben. Zodat wanneer bijvoorbeeld iets komt waar we naar grijpen vanuit ons hart, is het woord van God. En we weten, het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Dus alles wat komt op onze pad, snijdt het. Halleluja. En geliefde, ik wil ook dit ervan zeggen. Als iemand, wat iemand over u denkt, heeft niks met jou te maken, kind van God. Het heeft niks met jou te maken. Het heeft te maken met het toestand van hun hart. Dus dit is de reden waarom dus u niet gaat focussen op wat andere mensen denken. Focus op wat God denkt over u. Omdat u Matthäus 12 vers 34 begrijpt. Soms kunnen mensen verkeerde opmerkingen over u maken. Ze praten negatief. Of ze begrijpen ons verkeerd. Maar geliefde, u moet weten, niet iedereen kijk met liefde, kijk met wijsheid of kijk met geestelijke inzicht. Want dit kunt u alleen maar hebben als u bent kind van God. En de Bijbel zegt, er is geen christendom mogelijk zonder de Heilige Geest. En de Heilige Geest, omwille van de Heilige Geest is christendom mogelijk. Want de Heilige Geest overtuigt ons. En dat is de reden waarom wij als kinderen van God, wanneer we kijken naar mensen, zien we alleen maar de liefde van God in anderen. Dus focus niet op wat anderen willen denken of zeggen over u. Nee, u weet, u bent geschapen vanuit het woord van God. Zoals het woord zegt, geliefde.

Ze mijn geliefde broeders en zusters. Zoals ik zeg, dat ik u dus bemoedig vanmorgen met vanuit Matteüs 12 vers 34. En met andere woorden, komen voort uit uw hart, uit iemands hart of van binnen van de persoon. Wat de persoon van binnen draagt. Iemand die vol is van bitterheid. Spreek bitterheid. Iemand die vol is van liefde, spreekt leven. Halleluja. En u bent vol van liefde. U bent vol van, het woord van God. En daarom wanneer u spreekt, spreekt u uit liefde. Spreekt u liefde en spreekt u leven in andere mensen hun leven. Omdat u daarvan vol bent. Daarom moet u geliefde. U moet niet uw waarde bepalen door de meningen van anderen. God noemt u een uitverkorene. God roept u rechtvaardig. In Christus. God noemt u uitverkoren, geliefd. En als u in de spiegel kijkt, is precies dat wat u moet zien. U moet niet zien wat andere mensen praten of denken over u, nee. Psalm 139 vers 14 zegt, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk, halleluja, gemaakt bent. U bent wonderlijk gemaakt, geliefde. Niet uit de woorden of van de woorden wat andere mensen zeggen, maar vanuit de woorden van God wat hij spreekt over u. Wanneer u in de spiegel kijkt, en u weet de Bijbel zegt dat het woord van God onze spiegel is. En wij kijken in de spiegel en wij zien onzagwekkend wonderlijk gemaakt. Halleluja. En dat is wie u bent, geliefde. Romeinen 12 vers 21 zegt, laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Geliefde, wat wij brengen is het woord van God. En het woord van God is de waarheid. De Bijbel zegt, hij heeft gezegd zodat wij boldly, zodat wij zelfverzekerd kunnen zijn. We zijn rechtvaardig. Dat is wat de Bijbel heeft gezegd. En wij leven overeenkomstig het woord van God, geliefde. Wij leven niet overeenkomstig wat andere mensen zeggen of denken. Nee, nee, nee, nee, nee. Vandaag wil ik u bemoedigen, geliefde. Blijf wandelen in liefde. Bescherm uw hart. Laat de meningen van mensen uw vrede niet stelen. Mensen kunnen verkeerd over u denken, hè? Maar God kent uw hart volledig. En wat u moet onthouden is, mensen spreken vanuit hun niveau van genezing, vanuit hun niveau van pijn en vanuit hun niveau van volwassenheid. Maar u spreekt, halleluja, vanuit geloof. U spreekt vanuit liefde. En u spreekt vanuit waarheid, Gods waarheid. Dat is de bemoediging van morgen, geliefde. Dus gedenk Matteüs 12 vers 34 vandaag. Als u ook bijvoorbeeld iets denkt over uw lieve broer of lieve zus, ga gelijk in het woord van God, de waarheid. En koester het woord. En zie het goede in een ander. Wanneer we bijvoorbeeld praten over het woord van God, is het iets anders. En weet u wat vaak mensen hebben? Vroeger had ik dat ook hoor, maar prijs de Heer. Ik zeg gewoon wat andere mensen zeggen, omdat ik zie van ze zijn een kind van God, dan ga ik het zeggen. Maar toets het altijd. Zegt de Bijbel dat? Wat de Bijbel zegt, dat is wat God heeft gezegd, dat wij vrijmoedig moeten zeggen. Maar niet moeten zeggen wat andere mensen zeggen. Nee, dat omdat zij het hebben gezegd, moeten wij het niet toetsen. Omdat ze een kind van God zijn, dan moeten wij dat vrijmoedig zeggen. Nee. En u weet, dit is ook iets wat mensen vaak zeggen. Ik ben een zondaar. Ook al zijn ze christenen. Kom on, geliefde. U bent geen zondaar. U spreekt Christus tegen. Maar dat is een onderwerp voor een andere dag. Geliefde, happy beautiful morning voor iedereen die zojuist is aangeschoven. En dit is dus onze bemoediging van vandaag. Waar is uw hart vol van? Laat uw hart vol zijn van de woorden vanuit het woord van God. Ik zie dat iemand belt. Ik zal u de gelegenheid geven om straks terug te bellen. Want ik weet dat dit harten zal aanraken. Geliefde, laten we de dingen van de Heer koesteren. Wat God heeft gezegd, dat is wat we boldly moeten zeggen.

0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, kunt u me horen?
0: Goedemorgen,
2: gezegende ochtend. Maar uw radio is een beetje luid, of bent u te dichtbij uw radio? Want anders kunnen de mensen het niet horen. Wat zegt u?
0: Ik heb niet moeten geven luisteren vanmorgen.
2: Jawel.
0: En het is echt gegeven.
2: Amen, amen.
0: En ik wil ieder ook bemoedigen met dit geven van u.
2: Jawel.
0: Elke ochtend denk ik aan die salon.
2: Jawel.
0: En ik ben me echt aangepast.
2: Jawel, amen, amen.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Ik wil zeggen...
2: Jawel.
0: Voorspoed voor iedereen.
2: Amen.
0: God is bezig met de naam.
2: Amen.
0: En voor alle afdelingen van de naam.
2: Jawel.
0: Laten we de naam.
2: Amen. Amen.
0: Dat is het echt aangepakt.
2: Amen, amen, prijs de Heer.
0: Ik kan maar, ik ben niet aan die bomen van
2: u. Wat, ik hoor u niet, wat zegt u?
0: Ik zeg, ik sta, maar ik ben niet aan die bomen van u.
2: Oké, we gaan het kort houden, geliefde broer, omdat we zo meteen de dagteksten hebben. Dus we gaan ons straks halen en daarna mag u dan terugbellen. Yes?
0: Wat zegt u?
2: We hebben zo meteen de dagteksten van de dag. Dus zo meteen, na 7 uur kunt u dan terugbellen. Hoor?
0: Okay.
2: Oké.
3: Staat zijn weg te kiezen. Jeremia 10, vers 23. Het leerwoord. De rijke man zei: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? De rijke man zei: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist, en wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Lucas 12, vers 19 tot en met 20. Het gezang.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Robin. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.

0: zo betegeliefde hebben wij de...
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Piket, ik ben broeder Valentino. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ja? Mooi zo. Nee? Oh, dat is minder fijn. Aan de happy kids die ziek zijn, wens ik beterschap toe. En aan de happy kids die verdrietig zijn of zich eenzaam voelen, wil ik zeggen, maken jullie je helemaal geen zorgen. Want wij dienen een grote en sterke God, die van ons houdt en voor ons zorgt. God kent jou. Hij weet waarmee je zit en hoe jij je voelt. Je kan altijd met God praten. En ja hoor, heb ik iets? Je mag hem alles vertellen. En hoe doen we dat, heb ik iets? Hoe? Inderdaad, goed zo. Door te bidden. En als we bidden en op God vertrouwen, dan komt het allemaal weer goed. Want God houdt van ons allemaal. Zoals de afgelopen dagen wil ik ook vandaag een heel mooi lied met jullie zingen. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Die kennen jullie toch, Happy Kids? Ja? Goed zo. Zingen jullie met mij mee? Let's go!

Mooi zo. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. Ik heb jullie mooie stemmetjes gehoord. Wauw, dank God. Oké, zo zien we dat we niet bang hoeven te zijn. Want God is er en hij blijft, ook als je ogen sluit. We gaan nu bidden, Happy Kids. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, wij komen vandaag weer tot u. Wij danken u dat u bij ons bent en bij ons blijft. Dank u wel dat wij niet bang hoeven te zijn, omdat u als een muur rondom ons leven bent. Wij bidden vandaag voor alle kinderen in de wereld, trouw God en Vader. In het bijzonder de Happy Kids die op dit moment naar het programma luisteren. Wij bidden u voor zij die ziek zijn, zij die verdrietig zijn of zich eenzaam voelen. Wij vragen u hen te genezen en hen vreugde en blijdschap te geven. Want u bent een geweldige en genadige God. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen, Happy Kids. We gaan nu de Bijbeltekst herhalen. Die kennen jullie nu al uit het hoofd, toch, Happy Kids? Ja? Dat is geweldig, zeg. Laten we hem samen opzeggen. De tekst die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Ja, applausje, Happy Kids. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Zo, en nu gaan we het hebben over de vertellingen van de afgelopen dagen. Ja? Hebben jullie alle dagen geluisterd, meegeluisterd? Ja? Goed zo. En als jullie een paar dagen hebben gemist, geen nood, want we gaan nu praten over de vertellingen van de afgelopen dagen. Ja? Weten jullie nog waarover de vertellingen gingen? Ja, wie kan me zeggen waarover we het op de eerste en de tweede dag hebben gehad? Ja, de titel van de vertelling, waarover hebben we het gehad, Happy Kids? Ja, ik hoor het. Ja, inderdaad. Goed zo. Over David en Goliath. En waarover hadden we het dan op de derde en vierde dag? Gisteren en eergisteren dus. Ja, ik hoor het. Inderdaad. God wil David gebruiken. Goed zo, Happy Kids. Jullie zijn erg flink hoor. Ja, mooi zo. Goed zo. Ik heb een paar vragen voor jullie. En als jullie de afgelopen dagen goed hebben geluisterd, Happy Kids, dan zijn het heus geen moeilijke vragen. Nee hoor, zijn makkelijk. Zijn jullie ready voor de vragen, Happy Kids? Iedereen klaar, ready, steady? Ja? Oké, let's go! Zo, wie was Goliath? Ja, een grote, sterke reus die bij het leger van de Filistijnen hoorde. Wat is een leger? Een leger is een groep soldaten die vecht om een land te verdedigen of te beschermen, ja, of om een ander land te veroveren. En tegen wie vochten de Filistijnen, Happy Kids? Wie weet? Ja, goed zo. Tegen het leger van koning Saul. Maar de soldaten van koning Saul, Happy Kids, die waren allemaal bang. Niemand wilde tegen de reus vechten. Iedereen was bang.
iedereen. Toen de reus vroeg, wie durft met mij te vechten? Dan waren ze allemaal aan het beven, heb ik het. Ja, toch? Ze waren allemaal aan het beven, zo van... Nee, ik durf dat helemaal niet. Nee, ga jij nou. Ze keken naar elkaar en ze stuurden elkaar. Ga jij nou. Allemaal zeiden dus, nee, ik durf het niet. Allemaal waren bang. Maar wie was niet bang, Happy Kids? Want er was toch iemand die niet bang was. Wie was dat? Goed zo. David. David was niet bang. Toen David Goliath hoorde spotten met God. En spotten, dat wil dus zeggen dat hij God aan het beledigen was. Hij zei lelijke dingen over God. En dat vond David niet goed. David werd erg boos toen hij dat hoorde. Wat? Hoe durft hij? David zei aan koning Saul. Koning. Ik wil tegen Goliath vechten. Maar Happy Kids. Iedereen was bang. Waarom was David dan niet bang? Wie kan me zeggen waarom David niet bang was? Goed zo. Omdat hij op God vertrouwde. En zo zien we, Happy Kids. Het is heel erg belangrijk dat wij op God vertrouwen. Als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Omdat David op God vertrouwde, heeft hij Goliath kunnen verslaan. Dat betekent, David heeft gewonnen. David heeft het gevecht gewonnen. Terwijl Goliath een grote zwaard bij zich had en een speer. Een zwaard, dat is dus een heel scherp mes. Echt scherp. En het was zo groot. En hij had ook een speer bij zich. Dat is een lange stok met een scherpe punt. Heel gevaarlijk, heb je kids. En wat had David dan bij zich? Had David ook zo'n zwaard? En een speer. Goed zo. Jullie zijn erg flink hoor, Happy Kids. David had inderdaad alleen een slinger en wat stenen bij zich. Zien jullie wel, Happy Kids, dat de Heere God helpt? Jij en ik hoeven ook niet bang te zijn wanneer wij, net als David, echt, op de Heere God vertrouwen, zal Hij ons ook helpen. Zoals God David geholpen heeft, zo ook zal Hij jou en mij ook helpen. En zoals we in de vertelling van gisteren en eergisteren hebben gehoord, Happy Kids, werd David later zelf ook koning. Weten jullie nog wie God gestuurd had naar het plaatsje Bethlehem om een koning uit te kiezen? Weten jullie dat nog? Goed zo, Happy Kids. Ik ben erg trots op jullie. Jullie zijn erg flink, hoor. Ja, goed zo. De priester Samuel. Samuel moest gaan naar vader Isaï omdat een van zijn zonen koning zou worden. Maar wie zou koning worden, Happy Kids? Inderdaad, David. Was David?

oudste, hij was klein. En David was ook niet de sterkste. Maar omdat David erg veel van God hield, heeft God voor David gekozen. Zien jullie wel, happy kids? We hoeven niet de grootste of de sterkste te zijn. Want God kijkt naar het hart. Nog een keer. We hoeven niet de grootste of de sterkste te zijn. Want God kijkt naar het hart. Als we op God vertrouwen en erg veel van hem houden, happy kids, dan is niets onmogelijk voor ons. Ja? Goed zo, happy kids. Jullie zijn erg flink, hoor. Ik ben trots op jullie. Jullie hebben dus goed geluisterd naar de vertellingen. Ik wil met jullie nog een liedje zingen. Het liedje heet David met zijn slinger. Zingen jullie met mij mee? Ja? Mooi zo. Laten we dan samen het liedje zingen. En als jullie het liedje niet kennen, happy kids, geen nood. Jullie kunnen dan gewoon neurien. En neurien is dan zo. Ja? Oké. Let's go!

gaan. Boedoem. Heel goed gedaan, Happy Kids. Dat was geweldig, zeg. Jullie hebben mooie stemmen. Ja. Hartelijk dank dat jullie vandaag hebben meegeluisterd. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend toe, Happy Kids. Dag, Happy Kids.

Yes, het is nog steeds uw eigen programma. The Morning Move, where we move the morning. Nothing can stop us. En ik geloof dat de kinderen zojuist hebben genoten van hun eigen programma. De Happy Kids. Ik weet dat ze nu aan het genieten zijn van hun vakantie. Zometeen is het precies 7 uur. We hebben nog 1 minuut te gaan.

0: Het is 7:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Wat doet u met de tijd van Otniel? En ik lees u gelijk ook de berichten. Want ik heb gezien dat de mensen hebben geappt. De geliefde broeders en zussen van Radio Shalom. Frisse morgen, zuster Shella. Gezegende uitzending. En een fijn weekend, Henry uit Witte Kriekie.

0: Mama Grens, mama Cornelia, Cornelie. Een frisse morgen groet, ja hoor. De overvloed van Gods liefde is in ons hart. Laten wij hem volgen en Gods wil doen. Amen. Zo is dat, geliefde. Mama Cornelie. En ook onze lieve zus Cindy heeft het bericht gestuurd. Goedemorgen, Lobby Wang. Psalmen 94, vers 18 en 19. Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aan kon, ervoer ik de kracht van uw goedheid. En liefde heren. Yes, that's our life. Dat is onze leven. En 19 zegt, terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist uw troost woorden die mij opbeurden.
1: Van uw leven.
0: En dit is de reden, geliefde, dat wij altijd ons moeten focussen op het woord van God. En we weten, we zijn meer dan overwinnaars. Niets en niemand kan ons stoppen, omdat Hij die in ons is groter is dan Hij die in de wereld is. De Heilige Geest gaat ons altijd een mogelijkheid geven om zijn glorie te manifesteren. Because He is in us en wij in Hem. Glory to God!

Change Me van Jamie Moore. Happy Beautiful Morning voor ieder die zo'n juist is aangeschoven. Het is uw eigen programma The Morning Move. But I didn't know this would happen. En de kinderen hebben vakantie, dus ze zijn lekker thuis aan het genieten van hun bed, hè. En de ouderen, mama en papa, moeten werken. Maar behalve de leerkrachten. Want zij mogen lekker thuis zijn om zich voor te bereiden. Want het is het laatste kwartaal, hè. Onze kinderen zijn zo druk bezig hun best te doen op school. Wauw, wat is het zo fijn. Om daarvan te genieten, hè. Als mama en papa. Mama Florence, zeg goedemorgen geliefde zus. God bless. Heel mooi weekend. Dank u wel, lobby. Groetjes. En ook lobby voor u, mama Florence. We lobby you.

Dus we hebben vandaag geen nieuws. Dus waardoor ik zat te wachten op nieuws. Maar nu kijk ik in het systeem en dan zie ik van... hé, we moeten jarigen hebben, hè? Dus dan weet je wat we gaan doen. We gaan dus polonaise voor alle jarigen. Maakt u zich ready.

is na special gi alla de jarige. De lobby brada dan Assisa. U bent jarig vandaag. Of is iemand van u jarig? Of heeft u een heugelijke feit te vieren vandaag? Heeft God u gezegend? Ja. Want God doet elke dag mooie dingen. Hè? Want de mooie dingen in mijn leven... Oh.

En wij van Radio Shalom feliciteren alle jarigen. Bigiari of niet. Het is genade. Dus je wordt gefeliciteerd door de hele Biggie familie.

En dit is dus voor de jarige. Dat ik kan dansen op cheese of vanmorgen. En goed luisteren naar de woorden, hè. Libi bung na inagron tapu disi. En vooral als kinderen gods, hè, moeten we goed leven met elkaar. Want als de Heilige Geest, de Geest van God, in u woont, heeft u geen andere keuze. Want automatisch gaat u goed leven met een ander. U gaat goed denken over uw broeder en uw zus. Nee, de mensen zijn jarig, hoor. Want familie op takkie toch. Laat me rustig zijn, hè, want dat is wat ik...

0: 4 minuten voor half 8.
1: It's a slow fade when you get yourself away.
0: En het is nog steeds jouw eigen programma, The Morning Mood. Bent u op kantoor, bent u in de auto aan het genieten? Laat uw licht schijnen voor de mensen om dat te zien. En u weet wanneer ze zeggen over de licht schijnen, wanneer de Bijbel praat over laat uw licht schijnen. Heeft het te maken met de liefde die je geeft aan anderen? Hoe praat je met anderen? Praat je over anderen? Wat denk je over? Laten ze dat zien, ze voelen het ook.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruiz, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruiz.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig niet, hoor. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
0: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

Yes, geliefde Mikessie. En het is precies 6 minuten voor 8. Dat wil zeggen dat ik over 6 minuten ga vertrekken vanuit de studio. En nu alvast begin ik de mensen te groeten. Het was weer een bijzonder moment samen met u. En ik geloof dat u heeft genoten, want ik heb bijzonder genoten. Alleen van het feit dat ik weet dat God zijn volk luistert. En dat ik hier mag zijn om hun te dienen. Want wij zijn dienaars, geliefden. Van Gods geweldig volk. Alles wat wij doen voor u is dienen. En dank u wel dat ik u heb mogen dienen vanuit Matthäus 12, vers 34. En ook vanuit Psalmen 139, vers

U wordt alleen maar beter wanneer je doet wat je eigenlijk doet. En dat ik beter mag zijn, is omdat ik elke vrijdag hier mag zijn om u te dienen. En ik word er steeds alleen maar beter van. En ik vertrouw erop dat God bijzondere, grotere dingen voor mij heeft. Dus soms wanneer we nu op... Als we bijvoorbeeld bezig zijn iets te doen, is het belangrijk dat we het doen met in ons mind, in ons gedachten, in ons hart. Dat we het niet doen voor mensen, maar dat we het doen voor God. En dat is ook wat het woord zegt. Wanneer u iets doet, doe het niet als voor de mensen, maar doe het als voor God. En geloof me, God kent uw hart. En hij zal uw geweldige, bijzondere dingen verder laten doen. En ik vertrouw erop dat er grote dingen zijn voor ons, voor mij, voor u. Dus ik wil u groeten deze ochtend en ik wil u herinneren aan de bemoediging van vanmorgen. Focus niet op wat anderen denken of zeggen over u. Want wat zij over u zeggen heeft precies niks te maken met u. Maar het heeft alleen maar te maken over de overvloed van hun hart. En dat is wat ze uitspreken. Blijft u wandelen in de liefde? Bescherm vooral uw hart, geliefde. Laat de meningen van mensen uw vrede niet stelen. Refuse to do that, geliefde. Mensen kunnen verkeerd over u denken, maar God kent uw hart volledig. Want u weet, geliefde, mensen spreken vanuit hun genezing. Vele mensen spreken vanuit pijn. Vele mensen spreken vanuit omdat ze nog niet volwassen zijn. En dat zegt de Bijbel ook. Hè. De Bijbel praat over kinderen. Kleine kinderen, volwassenen, mannen, vrouwen. En het hangt er vanaf waar bent u, waar staat u. En ik vertrouw erop, geliefde, dat u het woord van God kent. Het is op uw hart. En uw hart is dus vol daarvan. En daarvan spreekt u. Geliefde, het was wederom echt een geweldig moment voor mij. Ik wil u groeten en ik zeg, ik hou van u. Volgende week wil ik graag met u praten over de mooie dingen die God doet in onze leven. We zijn dankbaar elke dag, maar God doet geweldige dingen in ons leven. En het lijkt gewoon alsof het zo stil is in het huis van de christenen. Ze praten niet meer over de dingen die God doet. Waardoor de mensen in de wereld denken van, maar doet God wel dingen? Wel, God doet nog steeds dingen hoor. En God promoot ons. God promoot ons. Het start in het geestelijke. En de manifestatie is te zien in het fysieke. Heb een mooie dag geliefde. Blijf zegen. Blijf een ander zegenen. Laat de glorie van God zich manifesteren door u. En blijf winnen elke dag, want u bent meer dan overwinnaar. Michelle Afsende gaat en ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp Het Plan van God. We weten allemaal, of u hebt het eens gehoord, dat ik praat over het plan dat God had met het

0: leven van ons mensen. Heel belangrijk is het om te weten en te beseffen dat het plan en het verlangen van God was dat wij allemaal in zijn tegenwoordigheid zouden leven. Dat was het grootste plan en het verlangen van God, dat wij in gemeenschap met hem zouden zijn. Hij heeft, toen hij deze aarde geschapen heeft, had hij reeds zijn plannen klaargelegd. En hij maakte het paradijs, hij plaatste er alles in. En uiteindelijk heeft hij de mens geschapen, Adam en Eva, en heeft hen in het Hof van Eden gezet om niet alleen te heersen over alles wat hij gemaakt had, maar belangrijk is dat wij, dat zij in gemeenschap met elkander zouden, met hem, pardon, zouden leven. En dat zij eigenlijk, wij allen daaruit zouden komen om uiteindelijk de Allerhoogste God, de Vader, die hij de hemel en aarde gemaakt heeft, te dienen in gehoorzaamheid, in volkomen toewijding en overgave. Uiteindelijk merken wij dat vanwege zonde Adam en Eva uit het paradijs gezet moesten worden en niet meer konden zijn in de tegenwoordigheid van God vanwege de zonde. En dat is zo eeuwenlang geweest. Deze zonde is doorgedrongen tot de hele wereld. En allerlei dingen zijn gebeurd waarbij niemand ooit nog in de tegenwoordigheid van de Heer, van de Allerhoogste God, van de Koning der Koningen zouden komen in de toestand waarin wij verkeerden. Maar ondanks die zonde is het plan van God voor ons mensen overeind gebleven. Hij wilde, wat er ook gebeurde, wilde hij dat wij in zijn tegenwoordigheid zouden zijn, in gemeenschap met hem zouden leven. En dat zou niet kunnen, omdat er zonde is. Maar hij heeft dan op een gegeven moment de mens een tweede mogelijkheid geboden. En dat heeft hij gedaan in de belofte van zijn zoon die hij zou zenden. Ik las het vorige week met u, maar ik ga het vanavond wederom lezen met u. In Matthäus hoofdstuk 1 vers 23 staat geschreven: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. En daar zien we weer de naar voren komen, de gemeenschap die de Heer wil met ons als zijn kinderen. Dat is altijd zijn plan en zijn verlangen geweest. Hij wilde in gemeenschap zijn. En hij heeft het geprobeerd met Adam en Eva, maar het is toen fout gegaan. Maar hij heeft het plan dat hij had niet aan de kant gezet. Nee, hij gaat dit plan toch in vervulling doen gaan. In Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 tot 6 zien we een ander iets. Daar staat geschreven: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Nogmaals vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon. In Matthäus hoofdstuk 1 vers 23 wordt hij genoemd Emmanuel, hetgeen betekent God met ons. In deze twee Bijbelgedeelten zien we het volgende plan van God: om de mensen toch de mogelijkheid te bieden om voor eeuwig in zijn tegenwoordigheid te zijn. Hier wordt gesproken over de geboorte van zijn zoon Jezus, die uiteindelijk de prijs zou betalen die ons boven het hoofd hing, vanwege de zonde en de kracht en de heerschappij van de duivel over ons. Er was een straf boven ons. Door die daad, de zonde die Adam en Eva hebben gepleegd, pardon, in het paradijs, is deze zonde doorgedrongen tot de hele mensheid. Iedereen is onder de vloek van deze zonde gevallen. Iedereen. Daarom zei ik het al, er is zoveel ellende in de wereld. Ziekte, armoede, misdaden, moord, onreinheid, hebzucht, eerzucht. Noem maar op, er zijn zoveel dingen die fout gaan na de zonde van Adam en Eva. En nu leven wij. En het plan van God is altijd overeind gebleven. De eerste mogelijkheid die hij had geboden is mislukt. En de tweede die hij geeft zal nooit mislukken. En dat geeft hij in zijn zoon Jezus Christus. En ja, alle dingen die toen over deze wereld kwam vanwege de zonde van Adam en Eva, leert de Bijbel ons dat hij dat alles zou vernietigen door zijn offer, het offer dat hij zou brengen. Ziekte, ellende, verdriet, dood, pijn, armoede, noem maar op. In dit alles zou hij een verandering brengen door het offer dat hij zou brengen op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gewillig zou afleggen. En de Bijbel leert ons dat allen die zijn offer en genade en vergeving zouden ervaren, zouden verlossing en bevrijding van dit alles ontvangen. En laten we even lezen wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, of wat hij heeft gedaan om voor ons als mensen de redding en de vergeving en de verzoening te brengen door datgene wat hij gedaan heeft. Jesaja hoofdstuk 53 vers 1 tot 5 zegt het volgende: wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loods schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre adem. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans mensen, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde en door God geslagene en verdrukte. Maar, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verblijzen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, u hebt heel duidelijk gehoord wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons als mensen. De prijs die hij betaald heeft, het was een zware prijs. Dat was de prijs van de zonde die Adam en Eva en die wij allemaal zouden doen. Het was een heel zware prijs. Hij werd verminkt, vernederd, belachelijk gemaakt, bespied, bespot, gegezeld. En dat alles heeft hij doorstaan vanwege het feit dat God toch nog ons de kans wil geven om in zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Om in gemeenschap met hem te leven tot in alle eeuwigheid. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven in zijn zoon, die zwaar heeft geleden voor onze zonde. Die zo veel dingen heeft meegemaakt. Hij had het niet verdiend. Wij hadden het verdiend. Maar hij heeft het verzoek van de Vader geaccepteerd en zichzelf aangeboden. Zegt: papa, hier ben ik. Ik wil sterven voor ze. Ik wil de weg voor hun creëren, zodat ze alsnog mogen komen in uw tegenwoordigheid en met u in gemeenschap leven tot in alle eeuwigheid. Geliefde luisteraars, dat is wat de Heer Jezus voor u en voor mij heeft gedaan. Adam en Eva hadden dit plan verpest. En God had ze uit het paradijs, heeft ze uit het paradijs gezet. Maar God was niet klaar. Vanwege zijn liefde en zijn bewogenheid die hij heeft voor ons mensen, heeft hij gezegd, ik ga hem nog een kans geven om toch in die eeuwigheid bij mij te zijn. En ik zal dat doen in mijn zoon, Jezus Christus, van wie hij vanaf het begin, in Genesis hoofdstuk 1, de slang heeft gezegd dat hij zal vijandschap zetten tussen de zaad van de vrouw en dat van de Satan. En hij, de Satan zal hem de kop vermorselen en de zaad van de slang zal hem de hiel vermorselen. Daar wordt de belofte van de Messias gegeven. En eeuwen daarna komt Jezus en hij gaat naar het kruis om voor ons de weg vrij te zetten. Om voor ons de weg te banen dat wij toch in de eeuwigheid bij de Heer zullen zijn. In Gods tegenwoordigheid zullen zijn. Hem aanbidden, hem loven, hem prijzen, hem geven alles wat hem toekomt. Zo geliefde luisteraars, allen die op dit moment luisteren, broeders en zusters, de Heer heeft u een tweede kans gegeven om alsnog te komen in zijn tegenwoordigheid. Maakt u er geen grappen mee, maar wees ernstig. Dien hem ernstig in deze tijd. Doe er alles aan om het ijsstreep te behalen, om voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God te zijn. Want zoals velen in de tegenwoordigheid zullen zijn, zo zullen er heel veel in het eeuwige verdoemenis de hel zijn. En dat zullen mensen zijn die ondanks alles toch ervoor kiezen om zonder Jezus door het leven te gaan. Toch ervoor kiezen om hun eigen weg op te gaan. En de liefde, de genade en de goedheid van des Heren, dat hij gegeven in zijn zoon, aan zich, hoe zal ik het zeggen, aan een kant zetten en toch ervoor kiezen om een leven te leiden dat God niet behaagt. Maar ik wil u bemoedigen, luisteraars, broeders en zusters, u die God dient, maak u geen grappen langer meer. Word ernstig. Word ernstig in het dienen van de Heer Jezus Christus. Doe er alles aan, zodat u kunt horen tot degene die in de eeuwigheid zullen zijn en hem zullen aanbidden, prijzen en loven. Want dat is uiteindelijk het plan en het verlangen van God. God wil niet dat wij mensen in de hel belanden. Maar jammer genoeg zullen er heel veel daarin belanden, vanwege het feit dat ze ongehoorzaam blijven aan de stem van de Allerhoogste God. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, hoe het verder afloopt, wat er allemaal nog gaat gebeuren, hoort u morgen van mij. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel, Vader, dat wij keer op keer beseffen hoe genade, liefdevol en trouw u bent. Ondanks wij mensen zo ontrouw zijn, zo liefdeloos zijn, zo roekeloos zijn soms, toch blijft u liefdevol. Toch blijft u goed. Toch blijft u barmhartig. Toch blijft u genadig. U bent er altijd voor ons. U luistert altijd naar ons. U hoort ons. U zegent ons. U helpt ons. U geeft ons kracht. U geeft ons hoop om door te gaan. We zeggen u dank, Abba Vader. We geven u alle lof en alle eer in de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Liefde luisteraars, zo de Heer dat wil, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun Bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Good morning and hello to you, dear brothers and sisters. Brenang Asisa, Fide Faitang. Ik hoop dat het u wel gaat. Hoe heeft u de nachtrust ervaren? Heeft u goed geslapen? En voelt u zich uitgerust? Ik hoop dat u uitkijkt naar het weekend. Maar het is eerst vrijdag en we moeten eerst werken. En voor die mensen die naar school moeten straks. De vakantie is voorbij. Maar laten we genieten van deze dag. Morgen komt eraan en morgen heeft ze eigen zorgen. Vandaag is de dag die de Heer ons gegeven heeft. En we mogen ons daarin verheugen. Zo deze vrijdag van 29 mei, laten we de Heer danken. Ik lees voor u de dagteksten van vandaag. Uit Jeremia 10 vers 23 is het dagwoord gehaald en het luidt als volgt. Ik weet, o Heere, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen. En uit Lucas 12 vers 19 en 20, de rijke man zei, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hen, gij dwaas. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En het lied dat erbij hoort is gezang 470, vers 3.

Zeg hem al uw gedachten, hij is uw toeverlaat. Tot zover de dagwoorden van vandaag. Geliefden, een van de schriftgedeelden welke bij de dagteksten van vandaag zijn opgenomen is Hebreeën 11 vers 1 tot en met 7. En dat gedeelte ga ik over u lezen. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Door Gods getuigenis gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Tot zover deze lezing. En ik hoop van harte dat u de tijd wil nemen om het door te lezen, Hebreeën hoofdstuk 11, omdat vers 1 tot en met 40 als titel heeft geloofsgetuigen. En er wordt van verschillende mensen wordt dan verteld over hoe ze gestaan hebben in hun geloof en hoe ze vanuit hun geloof gehandeld hebben voor hetgeen God heeft gevraagd.

Geliefden, ik hoop dat u de tijd wil nemen om behalve deze 7 versen dat volledig gedeelte te lezen. Hoofdstuk 11, vers 1 tot 40 gaat over geloofsgetuigen. En na vers 7 worden nog een aantal mensen genoemd die vanuit het geloof gehandeld hebben. En Abraham volgt in vers 8. En Abraham die heeft in geloof gehandeld om te vertrekken vanuit de plek waar hij zou komen. Maar hij heeft ook het geloof vastgehouden dat God die belofte die hij gegeven heeft van een zoon ook waar zal maken. En in vers 7 hebben we gelezen over Noach, die nog niet gezien had waar het over ging, maar hij ervoor koos om eerbiedig de ark toe te bereiden. Want uiteindelijk werd het tot redding van zijn gezin. We hebben een paar dagen in deze week hebben we gesproken over de gaven van Gods geest. En misschien bent u iemand die al een tijdje bidt voor het ontvangen van een bepaalde gave. Of het ontvangen van een gave van Gods geest. En u ervaart het nog niet. En u ziet het nog niet. Geliefde, ik wil u bemoedigen om in het geloof te blijven staan. Noach, die moest een ark bouwen. En een ark op het droge gebruiken, dat kan eigenlijk niet. Maar hij bleef in het geloof handelen en bouwde die ark. En terwijl hij bouwde, was er nog geen water. Maar toen hij klaar was, en toen hij klaar was met wat God bepaald had dat hij moest doen, toen kwam het water wel. En toen was die ark wel nodig. Maar terwijl hij begon, was er nog geen druppel regen, om het even zo te zeggen. Was er geen wolk die er donker uitzag dat het zou regenen. Maar hij handelde uit geloof. En Abraham, hetzelfde. Hij krijgt die belofte en hij kijkt uit naar die beloofde zoon. Maar het duurt jaren voordat die zoon komt. Maar hij blijft geloven. En zijn geloof is hem tot rechtvaardigheid geworden, staat er in Gods woord. Zo wanneer u aan het bidden bent voor een bepaalde gave, of aan het bidden bent dat God u een gave geeft, dan wil ik u aanmoedigen vandaag, blijft u volharden. En bid u niet om die gave, omdat u dan zegt van mi abba gave, dus mina aya en mi wakke in de gave. Nee, want het is nogmaals, die gave is niet voor ons. Die gave is niet voor degene die die gave heeft. Die gave is van God, door Gods geest gegeven aan wie hij wil. Dus na occasie was makisi om in die gave te wandelen. En is het niet van ons, dus hoeven we geen ayat te hebben van ik heb die gave of die gave is beter dan de ander. Nee, het is Gods geest die gave geeft en het is diezelfde geest die deze of gene gave geeft. Belangrijk is dat we blijven staan in het geloof. En in Hebreeën 11 vers 1, het is een veelgebruikte tekst om te onderschrijven wat geloof is. Dat we blijven wandelen in die zekerheid van de dingen die we hopen. En het is het bewijs van de dingen die men nog niet ziet. Dus nog voordat je die gave hebt, moet je al geloven dat je het hebt. Nog voordat je die gave hebt, moeten we dat geloof hebben dat we het zullen krijgen. Want dat is het bewijs dat we het zullen krijgen. En het is niet makkelijk. Het is lastig en vervelend en onaangenaam om te wachten. Wanneer we God om iets bidden en het lijkt alsof God ons niet hoort, of als het veel te lang duurt in onze beleving voordat God antwoord geeft. Maar weet u, hij is de verhoorder van gebeden. En hij kijkt naar onze harten. En uiteindelijk weet God ook wat goed voor elk een is. Want stel dat hij u een gave zou geven en u zou draaierig worden en hoogmoedig worden in die gave, dan weet God, nee, minaf die additie. Ik hoef Sandra die gave niet te geven, want odoa lolo. Dan zegt God, wacht. Ik breng je, ik vorm je. Om uiteindelijk wanneer je die gave hebt gegeven, wanneer je die gave hebt gekregen, om op de juiste manier ermee om te gaan. En ook in het bewustzijn te wandelen dat het ter ere is van de levende God. Zo blijf wachten. In geloof. Vanuit die zekerheid dat God zal geven hetgeen precies voor u bestemd is. En hij laat niet met zich zollen. Hij is serieus. Hij belooft. Hij doet wat hij belooft. En hij zal het ook voor u doen. Als hij u voorbestemd heeft om een gave te hebben,
Wacht maar rustig. Wacht die omicilie, wacht die massera. Zingen we niet dat lied? Wel, precies dat is nu gaande. Dat we wachten en terwijl we wachten, blijven we uitkijken naar wat God doet en blijven we handelen in gehoorzaamheid aan wat God van ons vraagt. Gewoon doen. Die kleine, simpele dingen waarvan je denkt, maar moet ik dat doen? Ja, God vraagt van je, dus dan moet je dat doen. En laten we durven, terwijl we wachten, in gehoorzaamheid te wandelen, en te doen wat God van ons vraagt. Het is God die geeft. We mogen erom bidden, maar uiteindelijk is het God die geeft. Laten we ons buigen voor zijn wil en laten we blijven hopen op zijn kracht. En te gelegener tijd zal hij ons geven wat hij goed voor ons vindt en wat hij ziet wat de wensen van ons hart zijn. God bless you en God kracht you. Ik wens u een mooie vrijdag toe. Nog even volhouden, nog goed die rapporten afmaken, nog goed die ene job klaren, dan mag u genieten van het weekend. Het gaat u en uw dierbaren wel. Tang in abribi en hori fasti dat we true agaro di pramisi dat ayeri you agaro dat sa piki you too. Bless it ambung.

Nogmaals een mooie vrijdag voor u, dat het u wel gaat. Wees u voorzichtig in het verkeer. Stelt u zich open voor Gods liefde en deelt u die liefde van God met de mensen die u tegenkomt. Een mooie dag voor u. Mijn naam is Sandra Panka Bijlhout, voorganger bij de Evangelische Broedergemeente. Op dit moment te werk gesteld in gemeente Helena Christina. Bless it and boom. God zegen en goedemorgen.

0: 9 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Now, a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteria e wroko na ini a loli. Fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no so a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you si wan soro, go wan wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso, fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

prijzen dan ding voor Jezus Christus. Serenamang na ini serenang kondre na nga buitenland. Me barwa santa odi na ini Jezus Christus ding. Me bar odi ook zo na president voor serenang kondre. Afisa president voor serenang kondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan santa odi na ini Jezus Christus ding. Me ding na van Gendert Wendel. En me doe auroko voor een voorganger na ini serna konre na nga buitenland. Tide wide baka via de radio senders voor Radio Shalom na ini oso camera na nga da Bible Boskopo een brief aan Suriname. A de prins pari voor u yere da Bible Boskopo disi serna man. A de prins pari voor u sabi agado di meki hemel na nga grondtapu Jehova Papa Almakti. Awang di bende di de en di sakong masra Jesus Christus da konu fu glory asidong tapu en konu storo en grond tapu de en futu bangi lobi wang tide ade disi miwani prati wa shot pis boskopu na nga yu fanet Bible buku lobi wang ma fos wi godrape mek wi luku na deng situatsis na eni a grond tapu lobi wang yeshitaki ala dei ai komoro erg na eni a grond tapu disi lobi wang dat wantaki a grond tapu disi ai kona wan punt pe sani o barst uit lobi wang sani o onplof efum taken so lobi wang lek fa Bible buku taki orloge okong volku o opo tegen volku nazis tegen nazis lobi wang en den sandati epsana eni de laste dei disi kaba lobi wang ma masra Jesus Christus aben tegi witaki dat no de akaba ete ma dis de pas den begin fu den sani di mukong lobi wang daro meki minanga yu we abi wang pramisi we abi wang belofte we abi wang mang di pramiswi we abi wan gado di pramiswi taki we sademoro safe we sademoro betre na ini en kounu kondre en we sademoro betre ondro abrudu fu Jesus Christus lobi wan a pramisi di sikongi minanga yu omeng dusu yari geleda en furusma accepter a pramisi di si masra Jesus Christus da pramiswan da wan di kom fu kompai giwi a forluswi wi di ebribi en wi giwi libi abrawe. Dusa Bible buketaki a forluswi uit a yoko fu Satan en fu tidedei wi de free en wi tanapu ondro embrudu pe ai wasi wi kring nanga embrudu ala dei baka fu sondu en oktu wi tanapu ondro en santa wortu sa e chari wi pasa en wi tanapu oktu ondro de a profeti sa apoti fu bakalewi na ini a grond tapu disi fu fuda wi nanga e wortu fu fuda wi nanga en karakter fu fuda wi nanga a wang sang wi muskisi lobi wang a wortu sa wi muskisi, a santa pasi sa wi muskisi, fufuda winanga aneng fu Jesus, fufuda winanga geloof lobi wang. Lobi wang, den tendisi, a de seriusu lobi wang, dat wi mus dim gado tapu wan seriusu fasi lobi wang. Ambati a kong fu masra Jesus Christus na ini a grond tapu disi. Anobe kongi wangs manomo, anobe kongi wang parteis manomo, anobe kongi wang grupus manomo, ma akongi a her grond tapu lobi wang. En vanaf de masra Jesus kona ini a grond tapu, a sorry marki taki anokongi wang grupus manomo, a sor marki entide welesi na ini Johannes 4 lobi wang. A buku fu Johannes lobi wang na ini New Testamenti. Johannes 4, we no lesi a eri Johannes 4, ma mi e adviseriu fu lesi Johannes 4 vers 1 en Gomorro farape aiskrifi abra het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Lobi wang, you sabi fosi na ini Bible buku you be lesi pe one fu den wet bende ook to taki a Jew people a people fu Israel a folk fu gado no be mag bomoi na tra so to folk
den Samaritano ook toe, den obe mag bemoeien aan den, de be moestan fara voor den lobby wang. Maar je ziet, sang Jezus doet ja zo na ini, a pisdis na ini, Johannes 4. A vrouw serefi kon skreki taki, you know one ju, sma da je tak na ngami, lobby wang, dis nou a prespari san isa masra Jezus do na ini, a pisdis in lobby wang. Dis nou a prespari san ifu sor gron tapu, dati ano kongi wan grupu sma no mo, ano kongi wan folk no mo, ma a kongi a her gron tapu, a kongi ala den folku grati wiri, tranga wiri, krimbuba, nanga dungrububa, ala sma abi a keuze fu accepter Jezus Christus en libi lek fa Bijbel buku taki lobby wang. Lobby wang if we lazy na eni a pisbuku disi, dan Jezus Christus be abi wan taki nanga a vrouw disi en a be soren wan to sani pe a vrouw disi kon jompos kreki serefi taki. You de wan profeti. Lobby wang a vrouw taigi masra Jezus Christus. En a vrouw beskreki ook to taki fa mi kan giu watra milek wan Samaritan mus kon giu wan jusma wan malengre watra lobi wan. Dape yeshi taki Jesus Christus noben de fu a ju people wan wan ma a de fu a her gron tapu lobi wan. Lobi wan ma wan prince pari pisi mi puru uit a pisi disi na Johannes 4 vers 23 dan a 24. Mijn adviseer je voor lezen a herpes die si voor kan verstaan. Because a vrouw die si, die a kon verstaan soma na masra Jezus Christus. Die a kon verstaan taki a itak na nga a Messias. Dan a longo na ini a dorpu. Da a go kardesma, a go meken beken dape taki. Kon luku, mi feni a wang. Mi feni wamang di e teigi mi ala mi libi. A opo ala mi libi gimi. Lobi wang. Da so a fraudi si beng mek beken taki. A miti nanga wamang di opo e libi ki eng. Lobi wang. En so sma be lonko luku na wan pisi evangelisatsi be fen presi dape mekwi taki masra Jezus be gebruik a Samaritaanse vrouw disi fu mek bekend na in en dorpu taki masra Jezus Christus de cross beifu a dorpu en sma kakong fu teki a wortu teki den bevrijding na de genezing. Lobby wang na ini Johannes 4 vers 23 dan 24, we lezen vanuit wang Nederlands Bijbel en Johnson we teki ook toe wang Sranatongo Bijbel gide wang die de moro betre na ini Sranatongo. We lezen na ini Johannes 4 vers 23 dan 24 ataki, maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Lobby wang, je jere sa epsa, de tijd is nu a tegi a vrouw. Lobby wang, de tijd is nu. Ook to no no de na atengi mina ya you. Awe de atengi a vrouw dati. Fu abe ambegi masra Jezus na in yeye na nga true. Lobby wang. En a do dati ook to. Because he a gona ini a dorpu. En samen biting. A go getuig abra asandati. A go gi e getuigenis. Dat want aki a dwen na eni ala prisiri a dwen na eni yeye nanga true because ano god a go verkondig want rasani. Ma a go en a go taksang a miti na a bron lobby wang. Suma a mit na a bron, a mit na a true, a mit na a Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. A vrouw die zie, a begin din gadona in yeye nanga true lobby wang. En we take one serana tongo Bible and we lazy na ini da buku fu Johannes. Johannes kapitaal 4 de versi 23 nanga 24. A iskrifi dape na ini den pisi Bible pisi disi. A taki
ma aten e kong en adegba pedesma di e ambegi a papa tru tru sa ambegi en nagaden yeye en tapu wan tru fasi bika gado wanisma disa ambegi en tapu a fasi disi gado na yeye en desma di e ambegi en mus ambegi en nagaden yeye en tapu wan tru fasi lobi wan Bible buku taki masra gado almakti e sukusma fu ambegi en na ini yeye nanga tru lobi wan. A fraudisi, a Samaritanse fraudisi, masra Jesus Christus mit nanga en en a feni a fraudis ati lobi wan. En a fraudisi, a feni na eni masra Jesus, wamandi etaki a tru, wamandi elibi a tru, because a kar masra Jesus fosi wan profeti, en later, ataki abra a Messias, pe masra Jesus konsoren taki, mide a Messias, lobi wan, dat wan taki a fraudisi be feni a pasi, a fraudisi be feni a tru, a fraudisi kon feni a Messias, en a go meken bekend lobi wan, na eni a her dorab. Tide dei, minanga you, lobi wan, masra gado almati, e suku, de sotu sma disi, lobi wang, san e chari Bible buku tapua let fasi konadoro. Masra gado almakti e suku sma di e chari a cipher boskopu, because a fraudisi na abron, aben chari a cipher boskopu, anoben chari wantra boskopu, ma a chari a cipher boskopu, yeye nanga tru, lobi wang. So today, meaning are you the edin gado of you ne din gado ete of you naputa pa paint for giu libi abrana Jesus Christus doing SSC because he Bible buku etaki ya na in Johannes 4 ataki masra esukusma fukan dini en na in yeye nanga tru sang Bible buku e wanitaki nanga a pisi tori disi lobi wan. We abi one yeye fasi fu din gado. Amen. Gado ne dini fanoit a fleiselek sein fu we. We no man din gado da we tang any a fleis. We no man din gado da we do den sani sang we be do na fesi taba. We no man din gado da we tang hori na den ouru sani sa we be do pe denoben de agri na gado. That one daki, we abif koti nanga alade sandisi and kondin gado na ini yeye. Because Bible bukwe taki, gado na yeye. Lobi wang, gado no de wamang ma ade wan yeye. Lobi wang, so ini gado, wine suku trasani, moro leki, we for losing, we befriending. Nanga atego libi. Winesuku kleur na ini gado. Winesuku ede wiri na in gado. Winesuku sotu befolkens group gado de. Because gado no dewa man. Adewa yeye Bible buku taki. So na so tapu abum fast dati we can dim gado. A enak stafasi for we can dim gado boom. Na fu poti bapal de sani na wan say. Poti a kleur sanina wan sei, poti a ede wiri sanina wan sei, en poti ook to a fasi fa sma wani din gado na tap de egi fasi meku pot dat na wan sei, because we must dineng na eni yeye nanga tru, aitaki nanga tru, a tru na a wortu fu gado, en a wortu na masra Jesus Christus, lobi wang. Daarom, te we din gado, wim din gado vanuit agosontu leri. Tide de yeshi taki, Bible buku beskrifi abra apis dati ook to mine. Taken vanuit misrefi ma Bible buku beskrifi taki. Furu falsi profeti okong. Furu sma okong di overdraai a leri fu mazra Jesus Christus.
furusma okong di obroko sukufu broko agosontu leri en dude egisani furusma okong di oproberi fu make money vanuit a evangeli ma masra ekar minanga yu yudi eyere aboskopu distide kondin basra na ini yeye nanga tru kondini masra vanuit bijbel buku furu lezi yeshi na ini kerki en ook tu yeshi na tab de social media so tu boskopu ekonadoro vanuit bepaalde kerki de yeshi taki aboskopu disi nooit nokan de cijfer an eklop nanga bijbel buku bikas bijbel buku no takso dat wan taki ade wan falsi boskopu en if you looku de yeshi taki afrau na abron masra gebruiken fu bekantjari a cijfer boskopu gi a people na eni a dorp omdat hij sa masra tak nanga endape na dat a chargo baka en a chargo gidesma en a tai gidesma tak mi feni amang di urmi egi libi kona doro gimi lobi wang. Lobi wang minanga yu wi feni Jesus Christus. De wang dino ap Jesus Christus ete accepter Jesus. Suku presi en go accepter Jesus. Minanga yu di abi Jesus ba wi feni a tru. Wi feni a wang di wimus. Dini na eni yeye nanga tru. Wi feni a waret, wi feni a pasi en wi e meki anspra tapu a tego libi. Minanga yu, sa wi mus du nomo fu kan feni a tego libi. Na fu libi eni yeye nanga tru. Dis masra e bedol. Na in de laste day disi lobi wang. Na ina gron tapu disi pe minanga yu e libi ete. Wi mu proberi so danig fu libi na eni yeye nanga tru. Bikas ade a wang enkri fasi fu kan feni a tego libi lobi wang. Omdati furu lezi yeshisma e fala afu a evangeli. Omdati den gona anyone fals pasi. De gona anyone trap pasi. Masra etaki abra an begi jaso ook tu na eni Johannes 4 vers 23 na 24. Aetak abra de wandi o an begi eng. Lobi wang so lezi ano mooi poku na anbegi, ano mooi muziek na anbegi, mana anbegi na fu knapu na eni yeye fasi na nga masra en fu sorry papa yawe a tru san you do na nga sa you no do anbegi kande ook tu wang sonde beleidenis lobi wang dat na anbegi ook tu anbegi ano singi wa wang if you looku na eni den psalma da yeshitaki dafot be singi ma ina singi sa be singi abe belei en sondu lobi wang na sondu abe belei en bijbel buku taki dafot be dewa mang na a ati fu gado solanga aben begin na nga e harap en aben begin singi e belei e sondu abe verhoog masra neng da masra be vergeving fu den sani sa be do. Dus ambegi, ano soso mooi singi na enwan concert na nga den sot sandati of tapwa mooi podium pe ala sot disco light eleti. Ma ambegi na fu taigi gado suma yu de en sayu de fan plan na nga alibi fiu taigi gado suma yu de en sayu wani fu eng. Amen. Dat na ambegi. Ambegi na fu gotap wikindi en aksigado taki masra yep mi nanga apis disi. Mi swaki eni apis disi. Lobi wang. Dat na ambegi masra. Lobi wang. Tide de yeshi ambegi kontro wan trasani. Dansi e dansi na en kerki. Dansi e dansi na en den concert nanga de sot presi. Ma a tru ambegi na eni yeye nanga tru na fu napu fesi masra aangezicht na eni a tru sawi libi pasa lobi wang. En anatrobi sawi ben du sang en sot situatie wi ben verkeer masra sap alasani ma masra wan yere fu unu ook tu dat we beken wi sondu taki werkelijk mi ben deso wans ma mi du so wansani en da masra e vergeef. Bijbelboeku etaki
nanga yu ati yu ebribi, mananga yu mofo yu ebelei. En te yu belei nanga yu mofo yu sakisi verlossing. Lobby wang, and so today a fraudisi, a Samaritanse fraudisi, diwe leisi na in Johannes 4, abengo belei, ataki, ategi masra Jesus taki, sayu tak dape na wan trusani, ano kibri en sondu, ma ategi masra Jesus taki, sayu tak dape na wan trusani, lobby wang. And so, masra ben gebruiken. Tide dey minanga yo, masra ook zo e karwi en a wan gebruik minanga yo, fuchari en santa bos kopu go na doro sei ook zo. Ma alleen, sa we mus do, we mus kon napuna in yeye nanga tru, lobby wang. En daarom meki, den bos kopu disi e kon vanuit Bible boko, give minanga yo fuwi arki en fuwi tek a passi fu masra Jesus Christus. Lobby wang, if we look una in Serenan Kondre, da we tak di de specific abra Serenan Kondre. Serenan Kondre abi Jesus Christus fanoudu. Serenan Kondre no abi no no de fanoudu taki we go knapu tap wan bergi da we begi tegen Satan. Ma Serenan Kondre ap fanoudu no no de taki we go knapu en mek we belei. Ongeacht suma we de grote leiders, president, vice-president, mek wie knapu eenparig en mek wie belei wie sondu. We belei de sondu fu akondre disi. Anotaki alas ma sondu, maar akondre saranang aben fa nodu. Temetak disi, damine tiper alas ma leki sondu sma, maar we mus yepi den trawan di dena ini a situasi. Wan gedeelte fu a kondre disi, nedin gado ete, trawano wanyere next hu Jesus Christus, mekwi belei den sondu dati, lobby wang, mekwi no bekritiseer, maar mekwi begin na ini, a oso fu masra abi yepi fanodu en Bijbel boko etak wan presi, a ordeel e begin na ini, a oso fu masra. Des fos wi gona doro sei, mekwi kring a oso fu masra, en luku ala den sanisa e horwi tege bika we no kan go na doro sei terwel en sei no bon Bijbel buku ben takwan presi Jesus taki aben taigi den farisei man taki e wasa beker fu doro sei ma en sei a beker doti lobby wang minanga yu we abi fu din masra na en yeye nanga tru tidedei masra e kar minanga yu na fanoita boskopu disi mekwi kona wang, mekwi dini masra, ongeacht sot kerki yude, ongeacht sotu denominatsi, ondro sotu voorganger ye fadong. Asandati ne mek next uit, ma wi alamala abi wan boon herder, den kari Jesus Christus, en fu wakabaka a herder disi, we mus abi a yeye fasi, nanga a tru na ini wi. Lobby wang, so we kondoro na akaba fu aboskopu disi. Mi bribitaki mi bemoedig yo pe wam ki formane kona eni ook tu ef mi takwan sani sanobung u gimpadong ma mekwi din masra tapa yeiste fasi. Lobby wang, we kondoro na akaba fu aboskopu disi. Mek gado blessu nu en te wantralisi we debaka via de radio senders fu radio Shalom na eni oso kamera nanga a Bijbel boskopu en brief aan Suriname utambung. And may God bless you. We bari. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus. Naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Cumhuriyetimiz LFÜ.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Lobiwang me barwan shwit odi in a shwit in hing fu Masra Jesus Christus. Me barwan shwit odi omdat ti de garupo tap me ati fu taki abrawa onderwera. Ma fos mili dati me bar odi na ala brada nangasa erets, bestuur erets, direksi fu radio sialo nanga ala urokosma. Me bar odi na sisa Marco nanga sisa Douglas. Me bar odi sisa Marco na a coördinator fu a programma vrouw vandaag in Isranan tongo na in Nederlands tongo. Masra wegi u grand tangi. Grand tangi dat u mag de jaso baka. Garomi de jaso leki Fidelia grand galong mana lekwa instrument fu you. Fu gebruik mi pot u wortu in in amofu u konnga wa onderwerp garo. Tide a onderwerp taki den kibri blessi ini a natuur ini a principe we libi di garo potiwi so lezi we shiden blessi wan pisi no mo fa blessi ma trapisi uneche magaro ye opo wi ai fu shi a blessi di u poti diwi ini wi omgeving ini wi natuurlijke omgeving garo ti de wo tak abradati e me pota onderwerp in you anu nanga ala arki umana nga arki man en ook to blessi gomiti de brada nanga sisa for radio shalom sranam amen lobiwang mi wang bar odi etena alla des madetana abrawatra yetana europa yetana america yetana

0: Lovey Wang, o giu gran tangi fu sang, yu taki en sang, yu kiwi. Gado di, a begin fu agron tapo masra meki, a last wang di a meki lek fa word of gade taki na libisma. A meki Adam, later a meki Adam sribi, da puru eifa, na wan pisi rep fu en. Atori daki, yuna bribi ma ierefe. Maar zorg dan sani in de omgeving, sani moest nyang, sani moest do. Later je lezen, de mek den toep chieftain, kaien na nga abel, den toepoi dat die, kon aan feestje, omdat de mem doan sani. De prani de moest die offer, ja, kaien egi dufe offer, abel egi dufe offer. Maar lobe wa mine ko preki a preki dat die, maar moan taki offer, den natuur, den blessie die we e ontdek altijd. En een onderwerp die ik moet activeren. Nou, want zijn iets dat we gebruiken alle dag. En we denken dat je leklibisme, die we praxeren, groot om het ook bij de bakra met sopo. Nooit, nooit, we bezapen dat je de Afrikaan bij met sopo sa sensi die de de in die apis noti voor de Afrikaan. Samileri. We beheren tori die zich baan. Ma, mi no be meke me, altijd mi be wan meke me, ma God will bless me. Isabi dem verborgen zegeningen voor masra in wie omgeving je ontdekt den. Di mi kon roko na kondere disi, da wan uma konami kantoor of kotaki, fa fu roko makandra na nasra na. Bikasi a roko sami edu, na fa fu cha roko kombiti, fulleri fu akondere disi en fu de leri fu wi ook tu. Because sani de nasrana fu de leri koni de san wi edu. One of de koni di de bigisma fu wi nasrana du de koni lai. If you look in your omgeving, look a manya. Te look manya, manya lepa bon. Dat a manya lep na bon, da we nyamen. Gado tak den frok tu na fuwi. Da we teka manya, da we nyama manya. Ma isap taki in seifu am manya, tek ba nyama manya da ye troen. Tak ah, next no dena ini. Ma lobi wang. Mi ler wan sani esde ina kondre pemdeja. Pe wan fro etaki isap taki ye mek only fu manya a kofu am manya. Ja, die LBT brote opo, a wet one sandena ini, je mek oli nange en a gu son to let me non sapsa. Lobi wan manya, de meki a lepa, sani isap te you, you lepa e dre. De meki, de kare in Engels, bam, u yep mi dape. Ja, lep bam, so de kare. Want te lepa lobi dre. Da je smeren, na je potengi je lep, dan je drie prit priti moro, da je ima voj firšiti. In saptaki, de tek pisi fu manja, a manja in bere, a kofu a manja, te ik banja ma manja, de meki lepa stefu en. Lobi wang, dam tak fu a eerste wang, dam mogo ufer na wang tera wang. Luku in i den blessi di gado bless unu. You naf suku den chemische sani. Bika ala den transani di depot gi lepo, ek mopo eita chemische grontapu. En wan san sa isa pot gi yu lepo oktu, ichi akronto olija. If yi lepo edre, ye lo benjen, a yepi. Selop amaripa oli. If yu lepo edre, yi apu amaripa oli na yu. Want zo lees je hij stal toch? Zo lees je hij koeweet die vooral even je poten in ijskast. Poten die lippen. A je pie dat nou af den zegi. Die de in die omgeving. Die gado pot jiwi. Die we no sabi. Je praxeer het ach. Ach, mi ap maripa oli. Bo borange. Borange boom. Maar kan doe moro nange. Na tap je skin. Voor je skin. Want de lijn nanga vitamina. Oké. Okay. Tawan trawan di mi wan kontaki dadat mutang moral langa tap dati ya dat na bana Ma fosi mi go tap a bana, mo go tap a underwear up sopo. Lobiwan ini 2006, da mi begin leri meki sopo. Wa frau fu Japan be konas ranan, da a ler mi fu make sopo. And anomi wan want to frau. Wan no sopo e diri tega wen kriye bai sopo tak ah, bakra make den sopo, da e goye bai den sopo. Ma later mi be yere wan to sma e make sopo. Ma mi no ba belangstelling. Brak seri tak ah, mi no make sopo noit, me bai sopo abumbano diri me bai. Maar dan ook een vrouw die bij Mopo Fukuroko, die een internationale organisatie leek vrijwilliger in Israël, een jonge dame uit Japan, dat hier een Fumaron vrouwennetwerk, dat actie met dat, je ook aan de vrouw, den die voor of den nog na hij scoren, trawai ser na woyo, trawai du den dati, mi wan leer you na de meksopo. Mi weiger, weiger, te later mi tak oké, okay, dan leer mi meksopo. Lobi wan te lek no, mi leer i trawan meksopo, mi sap tak wan sma bekona mi tak yere no wan vrienden na nge matra, e meksopo de seri, me baina de, maar de no wan leer mi, isa leer mi, mi tak yako, mi leer, ano apsa 100 sma na inisra nang, die mi leri mek sopo. Man of mek misref bigi. Wan so leisi me bai sopo matadora yuru. Misref e mek sopo. Ma af bonf de belangrijke element fu a sopo na caustic soda. En a soda dat gevaarlijk. Te yo mek a sopo imweri handschoen. Imweri im neuskap. Imweri wan bril. En imweri wan langa anu empi. Na soyogo. Dat je gewoon maakt want acoustic soda en je moet een rubber laars. Je moet een laars, want if a fadon tap je voet toe. I put soro, I borrow you dat na acoustic soda. En de trassen voor een natuur, die garopot lek voor kan maken sopo, is op te boren jan, dat a olisanta libi in om trouwen na sopo instrument de dape. Want de ingrediënt voor sopo de dap. A trasa niet die de voor sopo dat na alleen watra. Die ik mopo na natuur. Puur. Alleen watra. Dus altijd mi ap alleen watra in mi oso. Altijd mi olite mi boring ba. I baka fisi oli lip open. Me safe. Liben dape. If I kami oso yosi om me. Oor oli. So lees ik mij acties ma. Aksi restaurant, wan brada in a gemeente, di beda srana mego, mi be aksi bori da solisa yo orente da ta, sister ino koteke, omdat mi apso furu, me aksi sma, en no da mego tek na brada dati, oli di you ne gebruik moro, wan oli di ye gebruik ete di kan gebruik fu mek sopo, kom op uit de natuur dat na kronto oli. Ja, misref sap me kronto oli. Want misap di mi meisje ben de baby. Bebe, masseren skin na kronto oli. Di misref ben meki. In oso, tap fire. Bro me mooi bruin. Lek fami wani smeer shwiti gusontu. Atra oli di kan gebruik. Alla oli you kan gebruik fu mek sopo nange. Ma moro beste wana te gebruik. Ta oli ba. Kronto oli, amana oli, neem het, de natuur oli, je gebruikt voor meksopo. Lobiwang, dat is sapsang, miko ondek. Maar mi ben jere sinds wan pisteen taki in Afrikaan kondre, de ne gebruik caustic soda, voor meksopo. Mi tak, hè? Da fa. Da wans matai gimi de gebruik bana voor mekasopo. Mi tak, dan mi praxeri, oké. Okay. Dan bana bon, de koteng, da watra de mopo dape da de gebruike. Nee hoor, ado tru. Lobiwa is sapsa de gebruik. Fu meka sopo di mi ontek, misref go knapu mi luku. So son natuur. Inat no one chemicalia. No one sunny, fi mweri handschoen, weri ala rubber large, yung wer langa anu. MP, nang ala de sandati, next fanan. Je mek wan sopo di e sopo tranga tranga. wat temokas rana, pochara sopadat gidens ma fu radio shalom. De kara sopadati black soap, a sopadati ika meken blaka, ika meken brown, fi wani e meken wet weti. Sot kleur iwani, ene fi wani e pot kleur ge ook to da pere chemicalia, ma fi no wan no wan chemicalia kom, gebruika natuursrepi, da ye meken. Lobi wan noit mi besap taka grumbana abafeng ano anyam fu abana diwe nyam ma shabu batte we piro fringen trowe ei lobi wan na sopo dape sopo lobi wan na sopo dape lobi wan dimshi atori miskreki dimi meke me di mego tak okay. Mogo na wan tu dorpus na ina bruskondre fu apresi de kargana. Mano gana wan de meken ala presi. Enda isap aning fu asopodisi amus dasrana askrifi alata soap. Alata. Ano alata du sabasrana? Alata sopo. Desma de ta holan. Lukuf alata sopo. Asopo dat no one chemisch product dena ini. So so natuur. A blessing die God giwi fu a natuur. En lop wang. Isap sa de gebruik fu meka asopo dat tu. Kakao. A kakao siri. Diap kakao toch. Ulai ome kakao. In Isranam. Uwe ap kakao plantages. Well. Kakao e gebruik fu mek sopo. Dat na die verborgen blessie die de in die natuur en gado gidens ma dis koni voor nog gebruik chemische producten en fysie van de Afrikaan vrouw en meken en de patu die de meka sopu de srepe meka patu dat ja de meka patu dat ja te de mek de egi patu de ne bai de patu kmopofu Amerika kmopofu alla Europa come no Carola fu China of India nee they make the egi patu lobi wan nana nature producto migawan presi lobi wan pedesma e meki bronze dat na wan metal sande gebruik santi nana tokotoko da de pota kleur lobi wan wale isi mogo da pe baka. En door dat na radio wetaki, dan no man sorry den beelden. Maar lobi wan, gado boom. A gado dis boom. A gado disi kono liben. A blessu nu nanga natuur. Nanga blessi ina natuur. Selos a fire lobby. Wan datra sormi fire lobby. E dresi ma mo arki morona en. Mo bele da dimi nango taki da mo aksem baka. Wan mino wan taki da mile. Want amanda te gebruik a faya lobi e dresisma. A bromchi lobi wan na dresi. Ma we gebruik elek moi moi. En ome sani diwe prani ishi a wonder blood. Mi nyan wonder blood. Mi no be sap taki wonder blood be chari so furu wonder. Lobi wang, wonder blood. If ala day e kau a blood, I heri sting e kok kring, I heri sting e kong gusontu. Lobi wang wonder blood. Lobi wang wonder blood. And mi wang taeg unu gado lop unu. Gado lop unu lobi wang. Da meku go arki wang singi, da mo sloik af a programma disi. Meku arki, wang moi poku, ini masra, meku kisi a krakti baka fu masra damo sluit af. Ja? En ik aleri fu peino denki yu kaleri. Dens ma de roko ina natuur. Hey, lobi wang. Don trasan mi leri baka. Dens ma disi mi accident da fau be ferfi o sona den ten di winanga de bakra no be miti. De tako. Den fervi de in de bom di gadopoti. Den kleur. So want te moksi den. Da igi wan tra kleur. De merki fu de bom. Na fervi. Lobi wan. Meleri voor de verborgen blessing. Voor de natuur. Voor mijn omgeving mooi. Lobiwan, zo lezen. Mij praat serie van mijn grokom. Alla sanina in Europa en Amerika de mek de sandati. Want je go bij, je go bij de sani die den e verfi o so verfi. Ah, de we bij verfi. Nooit mi ben denk dat je den smadi en libi nanga natuur. Gado jide akoni, nanga sabi, fugo suku, sang, fu decorer, fu sabi, de sabi me krosi. Bakadi de sap me krosi, nanga buba fu abong. Naken de abide udu ide triken kong tronwan krosi later den dens refileri jaso mi gamon presi lobiwan garobun ya lobiwan nam den taku arkit ba alla den sani saube abif arki u arki dis nami na wan sani din ben takit ba en as andat na wan bun sani. No forgeti anagri, no forgeti anagri, nagri te na wangusun tu sani gius cintu, nagri, ya, nagri boom, and te moksi nagri, you poten isaba markusa sap, ika meka markusa sap blente na ngayer sirifeng, dringa markusa sap. You put a nagri gona ini. If you want more vitamina, ye queens aswa alanya, put go ini en na wamo sua sap. The life vitamina, and for all the moxen, if you change up epilepsy, if you srevi e go na epilepsy, I drinking, I pouring, I dressing. But you move blender a marcusa. Nanga asiri, yunom tro asiri, ef ano prani yo prani. Ya lobi wang, mi wang libunu nanga disi, en mi wang aksi radio shalom. Ef tende ete, potwa moi pokukong, disbende sisa fidelia, nanga uma tide, frowa fandar, inis ranantongo. Mi nummer, di uka ep mi de, +2 3 3 209 06 85 85. Me baru wan shwiti blessi odi. Me gado danga unu. Me ku luku ini de blessi fu a omgeven. Wan luku a schadio di abon egi. Te oso faya. Inaf by erko. Longos do odrabon ibunke ba. Gado puta blessi dat gi you ook to. Nanga mi. Ano you wan. Wan so lezi a erko I dre yustin tumsi. Maar a natuur gado poten dape. Solanga akring yupung. Solanga deno kondote nanga alasot chemikalia. Dide smoko go ini a atmosphere. Gado juan kring natuur. Fu a surstoffen. Fu teote kengo inusting. We libi en amasons of unu. Hersen of unu. E tek dati e gui krakti. U ati e gebruike. So dat u ka libi wan trana en chwit libi. May God bless unu. Amen.
1: Vrouwen Vandaag. Een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding. Weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: I live a life of favor, 'cause I know who I am. Tell someone I live.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik wil vandaag met u praten over de kracht van uw toekomst. Prediker 3, vers 11. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Let wel, hij is met hoofdletter. Ook heeft hij de eeuw, een andere vertaling zegt, de toekomst in hun hart gelegd. Zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Velen van u zitten hier vandaag. Eigenlijk weet u niet eens hoe uw leven eruit zal zien morgen. Maar God zegt tegen ons, toch heeft hij ergens, zonder dat je het eigenlijk door kan hebben, heeft u de eeuw, de toekomst, uw future in uw hart gelegd. Veel mensen richten zich meer op hun huidige omstandigheid. Veel mensen richten zich nog steeds op hun verleden. Ik heb slecht nieuws voor u. Uw verleden kan u nooit meer veranderen. U bent verkracht, u bent mishandeld. U hebt zoveel dingen meegemaakt in uw leven. U kan doen wat u wilt, dat kan niet meer veranderen. U leeft nu in het nu. Dit is waar u bent. Dit is wat u bent geworden. U hebt geen goede scholing kunnen krijgen misschien. U hebt misschien niet dezelfde zegeningen kunnen ervaren die andere mensen, misschien uw eigen zus, uw eigen broer, uw eigen neef, uw beste mattie heeft kunnen ervaren. In uw leven was het alleen maar ellende en tragedie.

0: tijd en toestanden. Maar ik heb geleerd dat je gewoon moet reflecteren over je leven. En wanneer je reflecteert of een evaluatie maakt, maak je evaluatie van je verleden en je nu, maar ook voor je toekomst. Iemand verstaat waar naartoe ik ga. Te veel mensen blijven hangen op het verleden. Terwijl ze nu de tijd hebben om te kijken, wat heb ik meegemaakt, waar ben ik nu en waar wil ik zijn. Maar als we ons te veel richten op waar we waren en niet, hoe moet ik dat noemen, een inventarisatie gaan maken waar we nu zijn, is het heel moeilijk zelf voor God om je te brengen waar je moet zijn. Want God gaat alle moeite maken, maar u ziet het niet, want u hebt iemand nog steeds niet vergeven. U ziet het niet, omdat u iemand nog steeds niet hebt losgelaten. U ziet het niet, omdat u nog steeds blamed een leerkracht die gezegd heeft, ga zitten in die dommerij. U ziet het niet, omdat u nog steeds boos bent op uw ex-vriend die u verlaten heeft nadat hij zijn handeling heeft gepleegd. U ziet het niet, u ziet het mooie niet dat God klaargemaakt heeft voor u. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2 vers 9, laten we het samen lezen. Wat geen oog gezien heeft. Wat geen oor gehoord heeft. Wat nog nooit in een mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. Nagasmane zei Theasma, een grote toekomst wacht je. Kan dat grote toekomst wacht je? Een geweldige toekomst wacht je. Je gaat gaan van glorie naar glorie. Je zal gaan van kracht tot kracht. Je zal gaan van overwinning op overwinning. Je zal gaan van doorbraak op doorbraak. We moeten komen op de plaats, lieve mensen. Om te verstaan dat God zijn dingen in de Bijbel niet gewoon geschreven heeft om voor Jesse. Maar wanneer hij geschreven heeft, meet hij wat hij zegt en doet hij wat hij zegt. Want God is geen mens of een man dat hij liegen kan, zal hij niet doen wat hij gezegd heeft. Nummer 23, 19. Laten we het lezen. Lees het samen met mij. 1, 2, 3. Ziet u wel, God is in staat alles wat hij u ooit gezegd heeft. Al ben je daarna in een verkeerde relatie gegaan. Al ben je daarna zoals een messed up. Maar u moet nooit vergeten wat God gezegd heeft. Wat tussen Gods woord en God gekomen is, kan God gewoon, als u gelooft, als u zich richt op de toekomst, kan God gewoon schuiven. God kan het herstellen. God kan het helen. God kan die doorbraak brengen. God kan die overwinning brengen. God kan het doen, want hij is God almachtig. Maar veel hangt van ons af. Amen. Ik kan me herinneren in 1992. Als jongeman, als ze zongen, zag ik mezelf... een keertje. En vaak zag ik mezelf een kerk leiden. En ik zei alleen mezelf, Heer, als het werkelijk gebeurt, dan moet snappen visie, dan moet zingen. Maar men zei me altijd, Ines op zingen schreef. Maar ik zag mezelf. De Heer had de toekomst in mijn hart gelegd. Ik heb me altijd erop gelegd. Niemand kon me stoppen. Vandaag is het een feit. Ik ben nog niet waar ik wezen moet. Maar het is een feit dat je toch kan meehelpen. Leiden. Maar de beste is yet to come. Amen. Dus wanneer je nu gaat focussen te veel op fouten, gebreken, wat je niet kan, beperk je God. Amen. God legt dingen in ons hart. Niet gewoon om ons blij te maken. Maar hij legt die dingen in ons hart omdat hij een plan heeft. Wie zit hier vandaag en je weet dat toen je jong was, bepaalde Sambedini ati en die kon biggie is dat toch asanda tipsa. De rest droomde niet, de rest was te veel bezig met andere mensen de schuld geven. Amen, amen. Of laat me anders zeggen, het moet nog gebeuren in uw leven. Die mensen die, waar het nog moet gebeuren, kom zie aan. Want moro sande san laisa michi. Misschien zo'n sanser heeft dat met dat gado. Amen. Dus de Heer heeft de toekomst. Laat me nu nog een voorbeeld geven. Ik kan me herinneren. Ik was in Amerika op de Bijbelschool. Daar sprak ik met jonge mensen. Ik was toen 33 jaar. En terwijl ik met ze sprak, kwam er een geweldig idee in mijn hart. Al die mensen wisten, tussen 15 en 20, wisten waar ze gingen. Die mannen konden me, die jongens en die meisjes konden me gewoon zeggen, dit en dit wil ik doen als ik 16 ben geworden. Ik wil 2 jaar Bijbelschool, 17 jaar, daarom kan ik dat doen en dat doen en dat doen en dat doen. Dan wil ik begin look af 33 jaar en opa's mijn praxis samodanga bilibi. Ik vond dat ding verschrikkelijk. En die mannen spraken met zoveel confidence en zoveel trots, dat ik me echt een minderwaardigheidscomplex kreeg. En toen heb ik een van ze gevraagd, maar zeg maar, hoe weet je zo goed wat je gaat worden? Ik dacht, ja, mijn mati, nou look me, mina srana mijn moto, nou neem me kwalijk. Mina wan contra no pas we kong. Ik dacht, maar verteer me, zei die alle jongens, maar waarom zijn al deze jonge mensen zo confident? Toen heeft hij gezegd, heeft te maken met teaching. Heeft te maken met opvoeding. Amerikanen en ook Nederlanders worden met een bepaalde opvoeding en een bepaalde confident opgevoed. Ze leren heel gauw dat ze verantwoordelijkheden moeten nemen. Als 18 jaar word je al uit het huis gezet, letterlijk. Hier houden we kinderen 25 jaar moeder wat bemoeid. Maar daar Ronald naar kooit. Zij op hoort die Ronald. In boren trafas. Welke nonsens. We houden die mensen achter in hun groei. Geef uw jonge mensen de gelegenheid om op te groeien. We houden die mensen achter. Waardoor die mensen 25 jaar zijn. En 30 jaar zijn. En nog steeds. Man, mij zoek een vrouw. En dan gaat hij nog zeggen. Laat me kijken als me. Weet je bruine bonen te komen. Meer dan mijn moeder. Je moet je moeder niet beginnen. Als je van die vrouw houdt, moet je haar vragen. En je van de sapsoora bruine bonen je lering. Amen. Maar al van die dingen. En dan zie je altijd dat ouders tussen dingen komen. Omdat we altijd kindjes zijn gebleven. Geen volwassen kinderen. Kindjes en kinderen zijn gebeurd. Sommigen zelf baby, biggie biggie man. Ik ga doen een aura gang en vrouw. Ik ga doen een man de boma. Shekita, Barbie. Nonsens. Dus wij moeten komen op de plaats. En ik luisterde naar die dingen. En dan maakt dat aan de Oerumwara. Wij alleen doen het niet. Hij zegt ook: je moet kijken naar de Russen. Hoe ze hun kinderen trainen. Kijk, zie je niet dat die Russen. Hoe ze alles winnen op de Olympische Spelen. Die mensen worden heel snel getraind om als een winner te denken. Anders te denken. Zie je niet hoe die Chinezen zijn? Hoe ze het heel vroeg al weten ze dat. If de kasranang, then I'm go play ball. Then I'm so winkri. Beetje sersani. Handels. Begrijp je? Dat ding wordt heel vroeg in de mensen gelegd. Amen. Amen. Ik weet van hun die Staanse broeders van me. Heel vroeg al. Dan sap dat if en by one jari dat taka boy me ogodoro nanging. Begrijp je? Er zijn bepaalde dingen, bepaalde culturen die je ziet die mensen helpen om een high esteem te hebben. Mi Lucas amita heren, weet u wat? Als ik terug ga naar Suriname, ik weet niet hoe ik ga doen, maar wil ik staan voor klassen en praten met jonge mensen vanaf 11 jaar tot desnoods 30 jaar en ze motivatie sessions geven. Ik kan me herinneren, ik kwam terug in 2003, dacht ik. Midden 2002. Halve 2002. September 2002 of oktober. En ik zeg, Heer, maar mijn stap van mijn bedoelasani. Maar God had het in mijn hart gelegd. De toekomst. En ik kan me herinneren nog, Lewin School. Wat toen kwai boy bent dit drapa. Vrouw, dacht mijn man, meneer, u komt uit Amerika. Ik dacht, yes. En toen heb ik een motivatiesessie voor ze gehouden. En tot vandaag, vanaf 2002, nu zijn we 2017. Samen met Viroa Lustrum, 15 jaar al, ga ik naar scholen en naar organisaties. En probeer je mensen nu ook wel aan het next level doen. En doen motivatie, we doen ook leiderschap. Maar het is begonnen ergens in mijn hart in 2000. Zie je? God kan iets in uw hart leggen nu. En misschien lijkt het alsof je het niet kan kunnen doen, zal kunnen doen. Maar de toekomst wacht op je. Was wanneer verstam je? Wie kan nu trouwen? Wie is nog niet getrouwd en je wilt trouwen? Laat me je hand zien of opstappen. Oké. Uw man is ergens in de toekomst. Het kan zijn een week. Het kan zijn een jaar. Het kan zijn 5 jaar. En hij wacht op jou. Hij zegt, schat, wat heb je kon? Hé, honey, wat heb je kon, schat? Hé, mijn lekker, wat heb je kon? Maar als je blijft kijken, je bent hier. En je blijft kijken in het verleden. Ex-vriend, ex-man, mensen de schuld. Groei je niet in je geloof. Kan je niet zien in de toekomst. Kan je niet zien wat God voor u klaargemaakt. Al heeft God de toekomst in je hart gelegd. Je kan het niet zien, want je bent nog steeds bezig met jezelf. Maar het moment, de Bijbel zegt, laat los. En je zegt, ik vergeef wat gebeurd is in het verleden. Ik maak een evaluatie. En ik ga me nu richten op de toekomst. Dan heb je wakker. Een vriend, een master wakt die of een vrouw wakt die. En je bent wakker. Je bent wakker. Wie is je vader? Wie is je zoon? Maar hij is daar. Of zij is daar. Of die business is daar. Of die bachelor is daar. Of die master is daar. Die studie is daar. Wat je nodig hebt is daar. Maar je moet een beslissing nemen. Loslaten. Kijken naar de toekomst. Kijken naar de toekomst. En beginnen te werken richting future. Kan ik een amen horen? Nak was maar niet te zacht, maar ook niet te hard. Maar nak was maar even. Laat los. Maak een evaluatie. Nak was maar wat. Maak een evaluatie. Net draai lontu. Kijk naar de toekomst. Recht je plek op de toekomst. Amen. En dat kan je doen door geloof. Daarom heb ik hier voor u geschreven. Mijn volgende tekst. Ga dealen met uw geloof. Mijn volgende tekst gaat u helpen. Om te verstaan. Hebreeën 11 vers 20. Zie je. Een man hier. Hij heet Isaac. En de Bijbel zegt. Door het geloof. Heeft Isaac aan Jacob. En Esau zijn zegen gegeven. Ook voor de toekomst. We dealen te veel met het verleden. Fabchiman is dit jaar zo. Kan de allemaal jammer wat zeggen reperen. Boy, me bless you. Dat ook go boon aan jou. Me bless you, naar je chimbrada. Dat we make it in a libby. Amen. De pina's aan je pa make me. De dingen die je moeder heeft meegemaakt. Jullie zullen het niet meemaken. Maar God jullie zal zegenen. God jullie wijsheid zal geven. God jullie inzicht zal geven. Dat jullie het beter zullen hebben. Dan jullie ouders en voorouders. The blessing of God. Is upon you. We kijken in hun toekomst. Kan de pieken lukken per detail berekenen. Maar we kijken in de toekomst. En we spreken in hun toekomst. En deze man God, Isaac, wist dat. Hij wist dat. En ik challenge elke vader en moeder. Om niet meer te kijken naar je omstandigheid. Maar voor je kind en voor de andere nageslacht. Dat te geloven dat het hun beter zal gaan. Dat if you door het teja, you put your door het teja. If you door het teja, you put your door het teja. If you door het teja, you put your door het teja. If you door het teja, you put your door het teja. If you door het teja. Joep je gomorrow, hey. Amen. We zitten te veel te huilen. Terwijl God een woord in ons mond heeft gelegd. Terwijl God de toekomst in ons hart heeft gelegd. You not making my tika making. Dus, vader Isaac. En later gaat u zien dat vader Jacob hetzelfde heeft gedaan. Vader Isaac. Zegt de Bijbel, ga terug naar de andere. De volgende tekst. Door het geloof, hier doet vader Jacob het. Vader Isaac heeft het gedaan. Maar door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend. En hij heeft aanbenen lenende op het uiteinde van zijn staf. Hier zie je dat een vader, ik praat tot een grootvader, zijn kleinkinderen zegen. Ik praat tot grootmoeder die hier zit, elke grootvader die hier zit, wie is faishi ipina pina in Nailibi, maar uw kleinkinderen, uw nageslacht, na pina pina, als u in geloof hun zegen. Mensen zijn niet overtuigd. U weet niet wie u bent. Jacob was aan het begin van zijn leven was hij een oplichter. Later die Akisa blessie, verpa werd hij Israël. De zegen van uw vader, de zegen van uw moeder, de zegen van uw apostel of uw pastor kan uw leven een nieuwe wending doen hebben. Als u dat geloof geeft, de Heer, een applaus. Laten we kijken naar Genesis 27, vers 9. 27, Genesis 27, 27. De Bijbel zegt daar, Genesis 27, 27, dat Isaac, toen hij oud geworden was, zijn ogen verzwakt waren, dat hij niet zien kon. Hij riep zijn oudste zoon Esau en zeide tot hem, mijn zoon. En deze zeide, ik moet vers 27, is makkelijker voor mij. Geef me vers 27, Genesis 27, 27, anders moet ik het hele ding lezen. En de Bijbel zegt, en Jacob kwam dichterbij bij Isaac. En kuste hem. Toen Isaac de geur van zijn kleren rook, zegende hij hem en zeide, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Hij spreekt woorden uit, want daar ga ik naartoe met u. En het is gewoon, mijn dokter, God bless you. Nee. Je gaat zien wat hij gaat doen in 28. God zal u geven, zie je? Hij profeteert. Hij spreekt over de toekomst van Israël. Want Jacob gaat Israël. God zal u geven van de dauw des hemel en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Volken! Huh? En je moet rekening houden. Laten we kijken naar de tekortkomingen van Isaac. De Bijbel zegt, Isaac was op dat moment blind. Zo kan de heer lukken wang grandma's aan brengen of wang massa na money en ik bereken niks te drapen. Mij het tegen naar juist drapen een blessie de. Of wang opa, je bereken niks te drapen. Ik zeg u juist daar waar u denkt dat er niks aanwezig is. God heeft elke ouder, God heeft elke grootouder, God heeft elke moeder de kracht gegeven om te spreken in het leven van zijn kinderen en zijn kindskinderen en hun hele toekomst te veranderen. Mag ik een amen horen? Hoort wat hij zegt van Israël. Volken zullen u dienen. Hij profeteert dat in Jacob. En naties zich voor u nederwerpen. Wees heersen over uw broeder en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt. En wie u zegen, zij gezegend. Powerful. En we hoeven niet eens te praten over Israël. Jacob is begonnen als één persoon. Hij is vandaag Israël geworden. En zijn nageslacht heeft zoveel invloed. Niks kan gebeuren op deze wereld zonder Israël. En in feite, alles wat gebeurt, wordt beïnvloed door een Jood of door Israël. De nieuwe cel, alle nieuwe interventies die God gegeven heeft, dat de mens moet brengen. Go look at Joshua and Judith rapje. Of wat af Jew. Altijd. Allemaal. Alle dingen. Facebook, Icardici. Altijd is er een Jood daar. Uitvindingen. Einstein, Karkong. Ze hebben allemaal. Als je hun dingen gaat zie je dat ze komen uit een Jood. Het is niet zomaar. Waarom? Omdat Isaac het geloof had. De Bijbel zegt, door het geloof heeft hij zijn kind gezegend. Waarom is dit belangrijk? Isaac keek niet naar zijn omstandigheid. Maar Isaac was gezegend. De Bijbel zegt, hij was zo rijk. Maar Isaac keek naar de toekomst. Isaac naar Luku, hij heeft niet gekeken naar zijn zegen. Hij heeft gekeken door het geloof wat God kon doen door deze jongen. En we weten, hij is vals gestart. Maar dan was maar zei, nee, zei, dat kan de Yusuf start vals. Maar het is niet hoe je start, het is hoe je eindigt. Amen. Hoeveel mensen zijn hier die vals zijn gestart? Ik ben ook moeilijk gestart in mijn jonge jaren. Ik zag God op mijn eigen manier. Maar later heeft God me toch in zijn huis gebracht. Amen. A opomi, a draai mi lontu, a pot mi futu, tap hegron. Dus het maakt niet uit hoe je start. Zolang je open stelt voor de Heer. Amen. Hij heeft gesproken over de toekomst. Ik wil u bemoedigen vandaag. Want dat is de essentie van deze prediking. Ieder van u maakt u zich niet druk over het verleden. Hoe noemt men dat? Verleden, hoe noemt men dat? Komt hij terug? Hij komt nooit meer terug. It's gone. You cannot change it. But you can change the future. Waar u bent. U zou ook zo een zoeken vader naar tapoe. Al wil dat huis op u vallen. Begin te kijken in de toekomst. Begin je ogen te richten op God. Je zal niet eindigen als je grootvader. Je zal niet eindigen als je grootmoeder. Je zal niet eindigen op dezelfde manier. U breekt vandaag die vloeken. U breekt vandaag die cyclussen. Want u kijkt door het geloof in wat God u beloofd heeft. Ik weiger om te zijn als mijn voorouders. Amen. En ik weiger dat mijn kinderen op de level zullen blijven waar ik ben. Ze moeten higher en higher en higher en higher gaan. Ze beginnen waar ik ben. Want ik heb ze al hoe noem dat, een fundament te geven. Maar als ze professoren kunnen worden, waarom niet? Hallo, maar professor, nee, kom je familie Dizzy. Wie zegt dat? Jij zegt dat. Maar met God zijn alle dingen mogelijk. Hey, waarom kan u zo geen piloot worden? Als u het niet ziet, gaat u het nooit worden. Want dan hebt u al zijn toekomst verpest. Waarom kan u dokter geen arts worden? Waarom? Omdat u zegt, nee, familie Dizzy, hoe score zo. U verpest het. Profiteer, spreek in de toekomst. Zeg meisje, als je arts wil worden, word je arts. In die naam van Jezus. Ja, maar we hebben niet genoeg geld. We praten over geld. We praten over wat de kracht die God jou gegeven heeft in je mond. We praten over de zee. Heb je genoeg geloof in je mond? Even like een baby die is dit rapen. Je hoort die baby, je meisje. No one kom back nog een rotzooi aan jou. God keep you, de echte, de Mr. Right Kong, boy Johnny Boy Kong. Hey! Je spreekt in het leven van je kinderen. Geen negativiteit zoals we gewend waren. Maar je spreekt de toekomst. Je spreekt de overwinning voor je kinderen. Amen. Amen. En als niemand voor ze wil spreken, zijn wij als leiders van dit huis wel bereid om het te spreken voor ze. In die naam van Jezus. In die naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. We zijn bestemd om hoofden te zijn. We zijn bestemd om telkens vooruit te gaan. We zijn bestemd om niet te zijn een staart, maar het hoofd. We zijn bereid om... God heeft ons klaargemaakt dat we altijd daar zijn. Kom lezen. Deuteronomium 28 vers 1. Dat is onze future. Ik weiger om andere toekomsten te horen. In our making. You attack him, Mikado tak mo making. Amen. You attack that man. Mijn God zegt, met hem is alle dingen mogelijk. Ik spreek in de toekomst. De Bijbel zegt, indien gij dan aandachtig luister naar de stem van de Heere uw God. En al zijn geboden die ik u heden opleg, naast zich onderhoud. Dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken. Luister nou. De volken die uit ons zullen komen. Ik vergelijk ze niet met andere mensen. Alle rijmen zijn geboren uit mij. U gelooft dat niet, maar ik geloof het wel. Come on. Op een stapel even een moment. Kar uw familie naam. If Yabib Chimba. If je neemt Polak, tak alle Polak zijn geboren. Bakayu. If je neemt Land. If je neemt Sani. Tak door de Jajama. Come on. Profiteer in de toekomst. If you need power, tak alap ting, sa e geboren uit de power. A power sa e dient gado. A power sa e make moeitief dient gado. A slachtan sa e make moeitief dient gado. Come on! Profiteer in de toekomst. Spreek in de toekomst. Amen. Come on, ik voel nog geen geloof. Iemand zegt, mijn kinderen zullen het maken. Mijn kinderen zullen het beste krijgen. Mijn kinderen zullen genieten van de grote zegenen des Heren op deze aarde. Hoe nou wacht niet in de dorre hemel. Toch geniet nou vanaf de king. Amen. En amen. You was my high five tag op your making. u verheffen boven alle volken. Geef me vers 2. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden. Er is een voorwaarde. Maar ik denk dat iedereen die hier zit gaat proberen om te luisteren naar de stem des Heren. Amen. Indien u luistert naar de stem van de Heer, uw God. Vers 3. Gezegend zult gij zijn in de stad. En gezegend op het veld. Luister nou. Wat voor situatie Suriname ook meemaakt. God heeft van u gezegd. Omdat hij dat gezegd heeft. Uw toekomst is dat wat wie dan ook aanwezig is. God gaat u zegenen. God praat niet over regeer. Hij heeft gezegd, luister naar me. Dan ga ik je zegenen. Amen. Volgende vers. Gezegend zal u zijn de vrucht van uw schoon. Hoe maak je ting? Maak je ting en terwijl je wakker hebt, ting troon voor zich. Suriname, hier is mijn bijdrage. Waar rechter je worden geboren. Waar dat je worden geboren. Waar leraar je worden geboren. Come on, come on. Maak je ting. Amen. Stop met het gedoe. Eén of twee kinderen. Maak je ting. Ja, heb je een brief nekt aan je vrede, heb je. Maar als u weet wie God is, wat rechter ik kom, wat dater ik kom, wat politicus ik kom, wat wetenschapper ik kom, wat leerkracht ik kom, wat Einstein ik kom. Laat we geloven wat God zegt. Laat we het zien. De vrucht van uw bodem. Look al lang president de taki dat om de morgen aan landbouw. We moeten de schuur worden van. Maar we arkie om dat te prijzen. Nee, het staat in de Bijbel. God heeft mij persoonlijk gezegd. Een enige land dat gezegend zal zijn. Heeft hij mij gezegd. Zal het land zijn die niet bang is om te planten. Zal het land zijn die niet bang is om te doen aan veeteelt met een mooi woord. En het land dat niet bang is om te doen aan visserij. Hij zegt, want die zegeningen heb ik gegeven aan elk land.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop. Zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Ooh, when trouble comes my way, I get on my knees, I got a couple things to say.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens.

Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Happy hour, happy.
1: Yes, en het is weer tijd voor de happy hours. We zijn weer live in de uitzending, mensen.
2: Happiness.
1: Een hele goede middag.
2: Happy.

Yes, yes, yes, yes. En een hele, hele goede middag, goede middag, goede middag. Het is weer tijd voor de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag hebben wij de Happy Hours van 1 uur tot en met 2 uur. Eigenlijk tot 3 uur, want na 2 uur hebben wij dan de pokoes die aangevraagd zijn geworden. Het is weer tijd waarbij u mag bellen, u mag appen, u mag vragen naar uw pokoes, u mag bemoedigen, u mag feliciteren, u mag groeten. Dat mag allemaal hier tijdens de Happy Hours. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, de Happy Hours. Welkom, welkom, welkom, welkom bij een nieuwe editie. Een splinternieuwe editie van de Happy Hours. En met de complimenten van Shisharu Marinade presenteren we aan u een nieuwe, nieuwe en leuke editie van de Happy Hours. Welkom. These are the hours to be happy.

Ja, en dat is de kick-off van vandaag. Let Go and Let God van Limo Blaze. En Alex John. Het is vrijdag, weekend. De groetjes aan al die lieve luisteraars van Radio Shalom. De lijnen staan momenteel al open. U mag bellen op het nummer 422-650. En u mag gaan appen op het nummer 875-5358. Een hele, hele goede middag. En welkom, welkom, welkom. Live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

0: De felicitaties aan al de jarigen vandaag. Nou, bent u vandaag jarig of kent u iemand die jarig is? Stuur toch gewoon even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8755358 en feliciteer die lieve persoon. En zet hem of haar op zo'n manier in de bloemetjes vandaag. We gaan nu luisteren naar een pokoe van Forrest Frank and Friends. Thank God it's a new day.
1: It's a new life. Let me tell you.

Dank u wel dat u elke dag zo luistert naar Radio Shalom. Dat u zo trouw blijft luisteren. Laat weten of de uitzending helder is. Of wij goed te horen zijn. Stuur even snel een WhatsApp bericht van waar u uit luistert. Bent u nog op het werk? Bent u thuis? Luistert u via de livestream? Luistert u gewoon vanuit via de analoge radio?

Yes, it's a new day. En we mogen de Heer echt elke dag gewoon danken. Dat wij een nieuwe dag mogen zien. Met andere woorden, genade op genade. Ik krijg een, telefoontje via 8755358. Maar als u daarop belt, bel dan via WhatsApp. Anders kan ik niet opnemen. Yes, thank God, it's a new day. Een nieuwe kans. Nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe gelegenheid. Nieuwe opportunities. It's a new day. En mogen een beetje extra blij zijn. Gewoon omdat het vrijdag is. Niet dat het veel uitmaakt voor mij, want morgen moet ik gewoon weer werken. En zo. Zo ook in de horecasector toch mensen. Maar ze rocken gewoon door. Ze weten niet wat zon- en feestdagen zijn. Maar als u bij de overheid werkt, dan mag u wel een beetje blij zijn toch. De banken vooral ook. Sommige banken zijn waarschijnlijk ook op de zaterdag open. Maar dan niet tot laat hè.

0: En mogen de heren echt dankbaar zijn dat hij niet klaar is met ons.
1: Relax yourself, it's a new beginning. Every ending is a new beginning. Relax yourself, it's a new.
0: En dat we elke keer weer, wanneer wij falen, we weer mogen opstaan door de kracht van de Heer. En dat we elke keer weer herstel mogen ontvangen. Elke keer weer vergeving mogen ontvangen.
1: God is not done with me.
0: Yeah, God is not done with me. En dus laat u niet beïnvloed raken door de leugen van Satan. Hè? Dat God u is vergeten. Dat God u niet accepteert. Dat God u niet meer wilt hebben in zijn tegenwoordigheid. Dat zijn allemaal leugens van Satan.
1: Be patient, patient, patient.
0: Er was ook een tijd waarbij ik, waar ik ook in die leugen wilde gaan geloven. Omdat ik verslaafd was.
1: Right,
0: en ik was verslaafd aan pornografie. Voor een hele periode. En ik kreeg telkens weer de stem van Satan. Hey, wie ben je nou wel? Kijk hoe slecht je bent. Je bent het niet waard.
1: Right.
0: Je verdient het niet. We krijgen een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Tot wie spreken wij?
2: Goedemiddag.
0: Dag broeder Marlon. Dag Marlon, hoe gaat het met u?
2: Het gaat.
0: Mm-hmm. Wat mag het zijn voor u?
2: Ik wil deze plaat aanvragen.
0: Ja.
2: Van Papa Tik Abra.
0: Nogmaals?
2: Papa Tik Abra.
0: Tik Abra.
2: Ja.
0: Van wie?
2: Van Pinas.
0: Pinas.
2: Papa Tik Abra.
0: Oké, okay. Ja, was dat hem?
2: Jawel.
0: Voor wie is dit bestemd?
2: Voor ieder.
0: Voor ieder die luistert.
2: Ja.
0: Alright. Nou, Marlon, na 2 uur wordt je pokoe afgespeeld, dus blijf maar luisteren. Yes?
2: En prettig weekend.
0: Oh ja.
2: Ieder toegewend.
0: Dankjewel, Marlon. En ook een prettig weekend voor jou.
2: Dank u wel.
0: Doe. Yes. Blessie, blessie.
2: God zegen.
0: God zegen. Yes. En dat is dus broeder Marlon met zijn aanvraag. Wie is als Marlon? Bel even snel naar de studio op het nummer 422-650. Laten we het gezellig maken hier op de radio. Ik roep u op. Het is vrijdag. Laten we gezellig meedoen. Het is altijd leuk als we samen radio kunnen maken. Dat is de bedoeling. Dat we op zo'n manier een relatie met elkaar hebben. Dat we samen kunnen lachen. Samen elkaar kunnen bemoedigen. Dat we kunnen leren van elkaar. Ja, en ik sprak over die verslaving dat ik had. En het was echt een tijd waarbij je echt een minderwaardigheidscomplex begint te krijgen. Maar weet u, in dit alles was de Heer gewoon genadig en genadig. En hij hielp me elke keer weer. Tot hij zelf zei van, hey, genoeg is genoeg. En ik ook zei van, heren, ik geef dit volledig aan u over. Ik wil dit echt niet meer, ik kan niet. Ik heb u nodig. En er kwam een eind eraan. En misschien bent u ook in zo'n situatie. Weet dat de Heer niet klaar is met u. Dan mag het zo zijn dat uw hele familie u hier veracht. Uw hele familie heeft u verlaten. Vrienden hebben u verlaten. U heeft misschien uw baan verloren. Misschien heeft u een relatie. Een relatie kwijt. Misschien bent u een geliefde kwijt. Ik weet niet. Er zijn een heleboel situaties die ik kan opnoemen. Dat je soms kan laten voelen van, hey, weet je, Agirs Gado liep me in de steek. Maar weet dat God u niet is vergeten. Dat God niet klaar is met u. Maar zolang u leeft, zolang u 's morgens wakker wordt, u kunt uw ogen open doen om te zien. Uw oren kunt u gebruiken om te horen, om te luisteren. Hoe weet dat u genade heeft ontvangen? En u heeft genade ontvangen niet voor zomaar, maar gewoon omdat hij een plan met u heeft. Dus no vergitas aan dat hij.
3: There is this...
0: Yes, dat is dus Lamborghini met God is not done. We gaan nu naar een pokoe van Veira met Hemel.
4: Hemel, hemel, hemel.
0: 10:30.
4: Hemel, hemel.
0: Bel even snel naar het nummer
4: 422-650.
0: Of app even snel naar het nummer 875-5358. Nogmaals de felicitaties aan al de jarigen. Maar ook de mensen die wat anders te vieren hebben.
4: Is het koninkrijk?

Andreas en Frankie die heeft een WhatsApp-bericht gestuurd. Odi vanuit Florida. Gado Biggie, Psalm 150, vers 6. Laat alles wat adem heeft de Heere prijzen. Halleluja. Have a great weekend, Lobby Wangs. Yes, Frankie D, thank you very much. And God bless you abundantly. Groetjes uit Paramaribo. In de richting van Florida. Helemaal over de Atlantische Oceaan te bereiken.

0: Ja, en we luisteren naar Hemel van Vera. Ik kijk echt uit hoor naar de hemel. Maar weet u, corrigeer me als ik het verkeerd heb hoor. Maar wanneer we vandaag sterven, gaan we niet naar de uiteindelijke bestemming waar we eigenlijk moeten zijn. Want de Bijbel praat over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En dat is uiteindelijk onze uiteindelijke bestemming. De Bijbel praat over op de schoot van Adam zijn. Waarschijnlijk is dat, moet ik dat zien als de wachtkamer. De wachtkamer van de hemel. Maar hoe dan ook, ik kijk er naar uit. En ik hoop u ook. No more sorrows, no more pain. Geen problemen meer.
1: Ik ben een geboren vechter. Ik ben een geboren strijder. Ja, ik weet
0: het. En ik vroeg me wel als klein jongen af van, gaat het niet saai zijn, joh? Wat ga je allemaal doen daar in de hemel? Weet je, man, eigenlijk toch? Het zijn eigenlijk de momenten. Het zijn eigenlijk de momenten waarbij het minder goed gaat. Dat maakt dat de tijden van goede tijden wat leuker aanvoelen. Heb ik het goed gezegd? Weet je, het lijkt alsof je dan pas het verschil weet van ik ben blij. Je weet, het lijkt alsof je meer waarde hecht aan de goede tijden wanneer je ook slechte tijden hebt. Dus hoe zal het dan zijn, hè, in de hemel als het altijd zo goed zal gaan? Ik probeer me soms een beetje in te denken van hoe het allemaal zal zijn. Voor eeuwig geen pijn, voor eeuwig geen ziekte. Voor eeuwig gewoon je goed voelen, voor eeuwig gewoon rijk zijn, voor eeuwig op gouden straten lopen.

0: Maar het wordt een hele interessante tijd hoor. Want dan heb je ook nog het duizendjarig rijk hier op aarde. Het vredesrijk. Waarbij Satan dan wordt opgesloten voor 1000 jaren.
1: Ja, ik ben die, ik ben die.
0: En dan gaan wij regeren als koningen hier op aarde. Wist u dat?
1: Wie ik ben,
0: je moet de Bijbel lezen.
1: Ik ren in
0: het boek Openbaringen.
1: Van

Ja, en het is een pokoe van Hespansa. Wie ik ben, featuring Arantis Forster. Ik ben het door de heer. Ik ben het door de heer. 875-5358 is het nummer. Nogmaals een hele goede middag. Een hele goede middag aan de mensen in het verkeer. Bent u nou in een bus? Bent u in een taxi? Een hele goede middag. En luister jij naar Radio Shalom? Weet dat je geliefd bent? Weet dat je gezocht wordt door de Heer Jezus Christus? Weet dat Hij op de deur van je hart bonst en slaat en klopt om open te doen? En als je nog niet hebt open gedaan, doe het vandaag nog. Want je weet niet of morgen te laat zal zijn. Bent u na dit leven voor eeuwig met God de Vader? Of bent u na dit leven voor eeuwig met Satan? Dit is een nieuwe pokoe van Leandro, Rodrigo en Ruchanella. Met God Change Me. One God alone.

0: En dat is wat God doet, hè. Dat is de liefde van de Heer. En dat heeft hij gedaan door zijn Zoon Jezus Christus te sturen voor ons.
1: Hij maakt je nu.
0: U moet het zo zien. U bent schuldig. U verdient eigenlijk om opgesloten te worden. Kan de EU plegen gewoon feit. Hè? U moet het zo zien. Ik probeer het eigenlijk makkelijk uit te leggen. U heeft een feit gepleegd. U moet de doodstraf ontvangen. En er komt gewoon iemand in uw plaats. En zegt van, nee. Laat mij de doodstraf nemen. Ik ben onschuldig. Laat mij de doodstraf nemen. En laat die persoon, die identiteit, die staat van onschuld nemen. Toch? Ik ga in zijn plaats. Ik ga in haar plaats. Gewoon uit het niets. En dan... En dan zou je afvragen van, maar hoezo? Kan ik kieren was ma? Je hebt iemand doodgemaakt, hè? En je gaat nu voor executie. Je moet vermoord worden. In bepaalde staten heb je nog de doodstraf die gehandhaafd wordt, hè? Je hebt nog bepaalde staten die zeggen van, als je iemand vermoordt, moet jij ook vermoord worden. In volgens mij Zuid-Korea is dat nog steeds zo. In bepaalde landen, staten in Amerika, in de United States, is dat volgens mij nog zo, als ik me niet vergis. Maar er zijn zo ook een aantal landen die zeggen van, als je een feit gepleegd hebt, dan je moest dit. Toch? Als je iemand bijvoorbeeld verkracht hebt, je deelt met drugs, dan word jij vermoord. En zo moet je het zien. En stel dat jij dan op het punt bent of je wordt eigenlijk door de rechter... er wordt een vonnis uitgesproken van je moet dood. En iemand komt en zegt van laat mij jouw plaats innemen. Laat mij die dood voor jou sterven. Laat mij doodgaan voor jou. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En dan vraag je af maar van waarom? Omdat God verschrikkelijk veel van je houdt. Hij heeft ons eigenlijk niet nodig, hoor. Ik ga je eerlijk zeggen. Maar gewoon omdat hij verschrikkelijk veel van je houdt, heeft hij zijn Zoon. En niet voor één persoon, hè, maar voor de hele wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, omdat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Ik weet niet van u, hoor, maar ik ben echt onder de indruk van Gods liefde voor ons als mensheid. Want inderdaad, we verdienen het niet. Maar dat is dus genade. Omdat we het niet verdienen, is het genade. En waarom zou je zo'n God eigenlijk willen verachten? Waarom zou je zo'n God niet willen accepteren? Accepteer Jezus vandaag nog in uw leven. Dit is een boek van Ricardo Harderwijk. Jezus et Chapkong.

Het is momenteel 2:04. We hebben nog iets minder dan een half uur te gaan. Al voor wij uit de uitzending moeten. De lijnen staan nog steeds open. U mag bellen op 422-650. En u mag appen op het nummer 875-53.

En het kiezen voor de Heer Jezus heeft helemaal geen, u gaat helemaal geen spijt hebben. De enige spijt dat u zal hebben is dat u zegt van, waarom heb ik de Heer Jezus niet eerder aangenomen?

groetjes aan al de tehuizen. De kindertehuizen, de bejaardentehuizen. Maar ook de mensen die luisteren vanuit de ziekenhuizen. Een hele goede middag. De groetjes aan al de zusters en broeders. In de ziekenhuizen. Maar ook de artsen. Een hele goede middag. Radio Shalom groet jullie allemaal. Maar ook de overheidsinstanties. De brandweerlieden, de politiemannen, de politievrouwen, de ambtenaren bij de overheid, instanties. Een speciale groet voor de mensen van CBB.

Yeah, and that was Ricardo Harderwijk met Jezus e Capcom. En nu luisteren we naar Imela Mercy.

Yes, me got a biggie fan, email a mercy. 8755358 is het nummer waarop u kunt bellen. Appen. En wel via 422-650 kunt u...

Een speciale groet aan de mensen van Gemeentelijke Opstanding, waarvan ik deel ben. Broeder Ian groet jullie allemaal. Via de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Tien over half twee. We hebben nog maar ongeveer 20 minuten. Dus als u nog niet een WhatsApp-bericht heeft gestuurd, u mag dat nu doen. U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren.

Het is nog steeds regentijd. Hè? Wie weet tot wanneer de regentijd zal duren. Vandaag de dag is het zo moeilijk om te kunnen zeggen van... echt, we zijn nu in de regentijd, we zijn nu in de droge tijd. We zijn nu in de kleine droge tijd. Nu in de, het verschilt zoveel. En dan kan je eigenlijk moeilijk plannen. Hè? Want nu ook in de grote droge tijd is het mogelijk dat er regen komt.

Het is nog steeds vakantie voor de scholieren, hè? Maar jullie beginnen zo met u weer. Maandag beginnen jullie weer met school volgens mij, hè? 1 juni. En lekker is dus maar één vingertje lang. Voor Simi bij Brak Talk Song. Ik werd zo boos, zo sad, dat ik weer naar school moest gaan. Echt, ik moet lobby scoren, jaren. Echt. Ik heb laatst een oude Matty ontmoet bij Golden Wings. En toen ik hem zag en ik zei, hey, Shiwa Faka, jong. Zo heet hij, Shiwa. En hij zei, hey, kijk zo naar me. Ian. Hij zei van, hey, Faka, Ian. Boy, me no herkenny, boy. Ik hoef fatu, jong. Ik dacht, hey, zang, jong. Hij zei toen van, hey, maar ben je weer de? Ik ben op lange weer de, toen ik mijn poera weer de. Ik had vroeger lang haar en krullend haar en mijn poera zijn, want ik krijg nu echt gewoon uit het niets, hè. Witte haren, echt witte haren. Mijn baard krijgt ook witte haren. Mijn zapsa en ik ben niet eens 30 plus. Dus dan, boy. Oké, okay, Utaki. Ik vroeg hem van, hey, wat doe jij nu? Hij vroeg wat ik nu doe. En zo, ik zei, ik ben nu bij de radio. Hij zei, bij welke radio? Ik zei, bij Radio Shalom. Hij zei van, serieus? Ik zeg, ja, het is een christelijke radio. Hij zegt, ja, ik weet, Radio Shalom. En toen zei hij van, ik ben ook al 8 jaar tot bekering gekomen. Ik zeg, wat? Shiwa, je bent tot bekering gekomen. Hij zei ja. Hij zei toen, ik ben van een volle evangelie gemeente. Zo. En ik was zo oprecht blij. En minanga man bigitaki, utaki, ufergeta heerbestelling. En we hebben gesproken, zeker voor een uur lang. Onze eten was al klaar. Maar het was zo mooi om te zien dat hij kon vertellen over die verandering, die switch. Dat heeft plaatsgevonden sinds hij de Heer Jezus heeft aangenomen. Want mijn beste aboy is, bij kwaai. Abo is bij kwaai, man. Het maakte voor hem helemaal niet uit hoe je dacht over hem. Hij kwam gewoon laat naar school. Man, we skip scoren voor GoPlay fietsje. Minanga aman, hè? Hij en ik, we skip scoren. We kwamen gewoon elke dag laat op school. Vooral op de Milo-school. Want naar Milo-school, we dong. Dan gingen we laat naar school. Want we deden net de boer drapen. Kwata weg, daar had je een fietsjebord. En de boer die broodjes verkocht en al. Dan. Bij playfietje, school was al begonnen. Dat we kon laten zien, soms een uur lang, een uur laat. Dan, we waren altijd bij de directeur, altijd bij schoolhoofd. En dan moesten we harken, we moesten shuffelen. Uiteindelijk man bij Karo gewoon, aan een schoonmaker, tuinman. Hoe ben ik de man bij Karo, tuinman. Want hoe ben ik Jari bij kring altijd omdat Uno bij Lati. En het was zo mooi om te zien. Hij vertelde van ja, en nu werk ik hier en zo en het gaat goed. En ik ben blij dat ik Jezus heb aangenomen. Hey, boy, het is zo mooi dat je oude vrienden kan ontmoeten. En die je kunnen vertellen van, hey, ik ben ook nu deel van de Christus, de Jesus family. Hey, dus mensen, echt, je gaat echt geen spijt hebben wanneer je Jezus hebt aangenomen. Dus neem de Heer vandaag nog aan, laat Hij je leven veranderen. Ah.

Middag broeder Ian, alles goed met u? Ja hoor, het lukt wel. Ik heb wel een beetje honger, maar ik go. Dus ik wacht even, nog een kwartiertje mensen. Nou, dan mogen we gaan even. Spreuken 4 vers 23 zegt, want zoals de mens denkt in zijn hart, zo is hij. Richt daarom uw blikken op Jezus. Graag de pokoe. Welk een vriend is onze Jezus.

En dankjewel voor je WhatsApp bericht, Grace. Een fijn weekend ook voor jou. En blessie, blessie, blessie. Welkom, welkom, welkom nogmaals. Als u pas er bent bij aangeschoven. Hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Met still the hours to be happy. The happy hours. Elke dag van 1 tot en met 2 uur zijn we live in de uitzending. En na 2 uur spelen we dan de pokoes af die aangevraagd zijn geworden. Dus als u een mooie pokoe in mind heeft, stuur dat toch even snel. Laten we het afspelen.

Wat is uw favoriete pokoe? Nu momenteel. Stuur het even snel, laten we het afspelen voor u. Everything you do is on point, oh. Lord, now my head where you are, no,

0: Ja, en we kregen een beller aan de lijn. Een hele goede middag. Welkom in de uitzending. Hallo.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Goedemiddag, tot u spreken wij. Tot wie?
1: Zuster Sylvie.
0: Zuster Sylvie.
1: Jawel.
0: Ja, dag zuster Sylvie. Hoe gaat het met u?
1: Goed, goed, broeder.
0: We luisteren.
1: Lange genade, dami.
0: Lange genade?
1: Dami. Met abo, kom je die mo.
0: Eigenlijk naar jongens Singapore gewoon uit.
1: Ik ken het niet helemaal. Waar ik hoor van.
0: Oké, okay. Nange genade.
1: Nange genade, dami. Met abo, kom je die mo.
0: Oké, als ik het vind, ga ik het voor u spelen. Oké?
1: Okay? Is goed, broeder.
0: Oké.
1: Blessing.
0: Doei, doei, doei, blessing.
2: Nu me kyanga gadu mi na igaba mo. Mi fito sama ten in baliza biso.
0: En dat is dus zuster Sylvie.
2: Nu me bibi en hem zeven mooi ke.
0: Met haar aanvraag.

Dit is een pokoe van Raf Janko. We hebben een appje binnen van zuster Zumi, helemaal uit Tatakondre. Ook een blessing Odi aan Radio Shalom en u, broeder Ian. God is good all the time. And all the time God is good. Ik heb er nog steeds geen spijt van dat ik de Heere in mijn leven heb toegelaten. Ik wens jullie allen die afgestemd zijn op Radio Shalom een gezegend weekend. Wens ik jullie allen, ook de gemeente de opstanding aan mijn zusje, zwager en nichten en gezin. Blijf in de liefde van de Heere. Soso Lobby uit Leerdam. Sumi, Kartodi Kromo.

Goedemiddag Ian met oma Jenny. Dag oma Jenny. Ik wil Maureen Sheukalam feliciteren met haar 55ste jaardag. En een plaatje voor haar. Jehovah, you are the most high. Komt helemaal in orde hoor, oma Jenny. En van harte gefeliciteerd, Maureen Sheukalam. Met jouw 55ste verjaardag vandaag. Mogen de heren jou rijkelijk zegenen. Met gezondheid. Mogen voorspoed deel zijn van jouw leven. En namens de gehele Shalom crew. De gehele Shalom familie. Van harte gefeliciteerd nogmaals.

broedermiddag en alle luisteraars. Ik wens u allen een vruchtvolle weekend toe. Kunt u step by step voor mij afdraaien? Kom van zuster Suzanne Hoogwoud. Blessie en lobby. Dag zuster Suzanne. En blessie Gio. Heeft me vinden op hoe dat sowieso moest play af. Het is 7 voor 2 uur. Dus nog maar 7 minuutjes. Voordat we uit de uitzending gaan. Dus als u nog geen WhatsApp bericht heeft gestuurd. En u bent saai geweest. Heeft u nog 7 minuten om niet saai te zijn. En een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 8755358.

Ja, en dat is waarover ik sprak daarnet, hè. You are loved. U bent geliefd door God. Misschien bent u niet geliefd door de mens. U bent misschien niet geliefd door uw eigen familie. Niet geliefd door vrienden. Maar er is wel iemand die verschrikkelijk veel van u houdt. En dat is uw creator. Dat is uw schepper. En dat is Jezus Christus. God houdt verschrikkelijk veel van u. En wanneer u de liefde van de Vader ervaart, toch, dan zoekt u niet meer naar andere liefde. Want die liefde dat u krijgt van God vervult u zodanig dat u eigenlijk niet meer hoeft te verlangen naar andere liefde. God zegen broeder Ian. Ik groet een ieder die luistert. Ja, en we groeten jou ook, Orbar.

En vergeet niet te lachen, hè. Want wist je dat lachen stresshormonen verlaagt? Dus vergeet niet te lachen. Men zegt een dag niet gelachen is een dag niet gelachen.

En blijf luisteren naar Radio Shalom. Blijf luisteren naar muziek. Opbouwend muziek. Geen muziek dat je afbreekt. Geen muziek mee, dat je eigenlijk in een slechte mood brengt. Maar muziek dat je opkrijgt.

Want wist je dat muziek ook je productiviteit verhoogt? Altijd wanneer ik bezig moet zijn met de huishouding. Daarmee op mijn pompa pokoe. Pompa volume. Het lijkt alsof je Isabito in de mood komt. En het lijkt alsof je breed dit toch? Dan kan je misschien geen zin om te vaten. Je hebt geen zin om te dweilen of te vegen. Maar terwijl je zo luistert naar Radio Shalom. Dan denk je, bezig maar. Dan was je met extra blijdschap. Met extra zin. Al swingend. Maar het moet wel schoon zijn, hè? We gaan niet gek doen.

Het is 2-2 en ik ga moeten groeten. We gaan eindigen met die pokoe van Mingus, Yahweh. En ik zou zeggen, dank u wel voor het willen luisteren. Oh, ik kreeg nog een appje binnen. Hi broeder, inderdaad, muziek geeft energie. Ik zou gaan liggen, maar ik werk nu. Blessings. Natasha zegt, blessie, ik ben net op tijd. Groetjes en sending lobby. Nu pas komen die appberichten naar binnen. Hey, jong, jullie zijn lastig hoor. Niet lastig hoor. Ik bedoel, jullie zijn laat hoor. Mijn zoon David is geslaagd. Hey, Angelo, van harte

Angelo, van harte gefeliciteerd met je zoon dat hij geslaagd is. Een zoon van Angelo, van harte gefeliciteerd. En Bogo Bogo Blessie, geef de Heer dank, want hij heeft je kracht gegeven en wijsheid. En je vader genoeg geld om je op een internationale... Of internationale schulden zetten. Mensen, ik ken Angelo. Angelo is ook verbonden aan Shalom, hoor. Daarom praten we zo. Hey, groetjes. Mijn naam is Ian Mourazim. En vandaag was het weer een voorrecht om vandaag om presentator te zijn. Om de presentator te mogen zijn van dit mooie programma, The Happy Hours. Ik ben volgende week maandag weer terug, zo de heren dat wil. Ik zou zeggen, bye bye. Ciao, ciao. En muah, muah.

0: Het is 2:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eat app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Music Sucks. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Skip. Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.

0: Milky. Tchau!
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: programma waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SPG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SPG, 60 Years of Impact.
1: En een van harte goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Het is tijd voor het programma SBG On Air. En ik ben Ernie van Aksel. En ik heet u van harte welkom bij ons programma. Op deze regenachtige vrijdagmiddag. En ik begrijp het, wanneer het regent, dat we lekker kunnen zitten. Zoek je lekker de warmte op. En ik zou zeggen, kom er maar lekker bij zitten. En luisteren naar SBG On Air. Wat we allemaal te vertellen hebben. En ook vandaag, op deze vrijdag, geven we enkele prijsjes weg. Dus wees standby voor de vragen, zodat u kunt inbellen en kunt meedoen om enkele prijsjes te winnen. We heten ook de mensen op social media, op onze TikTok live, van harte welkom. We zijn blij dat u ook ons joint via TikTok en dat u ook meedoet. En ook voor u hebben we zo meteen ook een prijsvraag dat u kunt winnen. Wat hebben we allemaal voor u vandaag? Vandaag hebben we wat meer info omtrent onze Nationale Kindergebedsdag. Dat is morgen, zaterdag 30 mei. En we hebben ook nog wat informatie omtrent enkele projecten van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ik zou zeggen, kom maar lekker knusjes bij zitten en kom genieten van SBG On Air. We gaan even naar wat muziek en dan ben ik zo meteen terug bij u.

Yes, and that was Numerchefan Christafari, and so waren ook op bezoek in ons programma SBG On Air. En voor de mensen die het nog niet weten, Christafari doet een Caribbean South America tour. En morgen, even reclame maken hoor, gratis. Maar morgen zijn ze dus op het plein. En zondag in gemeente GGR aan de Hayaristraat. En ik zou zeggen, als u ze nog nooit live heeft gezien, is dit uw kans om ze mee te maken. Jaren geleden, toen was ik nog heel jong, werkte zelfs nog bij Radio Shalom. Kan ik me herinneren, kwamen zij ook naar Suriname voor een tour. En het was heel gezellig met Christafari Farai toen der tijd. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij als u nog geen plannen had om erbij te zijn. Ik dacht dat ze ook een workshop gaven, ergens volgende week, 2 juni of zo, in gemeente Bribie. Maar volgt u de advertenties. We zijn bezig met het programma SBG On Air en vandaag staat in teken helemaal in verband dus met onze Nationale Kindergebedsdag 2026. En voor zij die het nog niet weten, morgen, zaterdag 30 mei, dan komen kindertjes van verschillende leeftijden bij elkaar om te bidden voor ons land Suriname. En het thema van dit jaar is Ik ben het licht voor Suriname. En kinderen in de leeftijd van dag 4 tot en met 14 jaar zullen samenkomen in de gemeente Gods Rijnveel aan de Hayaristraat om samen te bidden. En ook om op de pres te staan voor ons land Suriname. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Wij gaan zo meteen ook contact maken met Gloria Liquishu. Want Gloria is de motor achter dit alles. De Stichting Wijkmelammeren. En in samenwerking met KEGS, Kinderevangelisatie Suriname. En het Surinaams Bijbelgenootschap. Wordt dus deze dag georganiseerd. Speciaal voor alle kindertjes. Om te bidden. En het is goed om van jongs af aan kinderen te leren bidden. Voor zichzelf, voor hun medeleeftijdsgenoten. Maar ook voor het land waarin ze wonen. En dat is ons geliefd land Suriname. En daarom is het thema ook Ik ben het licht voor Suriname. Dus zometeen wat meer informatie daaromtrent. Voor de mensen die er afgestemd zijn om een prijsje te winnen. We gaan alvast de eerste vraag lanceren. Dat je kan nadenken. En dan komen we naar die pokoe terug. Om te kijken als je het antwoord weet. En de eerste vraag is iets wat misschien niet zo makkelijke vraag. Om het zo te zeggen. Ergens in de Bijbel wordt er gesproken over een zekere persoon. Die 30 zonen had. En die op 30 ezels reden. Weet jij over welke persoon wij het hebben? En kan je ons zeggen waar wij het kunnen vinden? Nou, dan heb jij ook een van de tumblers gewonnen van het Surinaams Bijbelgenootschap. We gaan nu naar een pokoe en zijn dan zo meteen terug om te kijken als je het antwoord hebt gevonden. Tot zo!

Ja, en dat was een nummer van Michael W. Smith getiteld Set the Fire uit zijn album Awaken. En deze man is al 68 jaar oud. Je zou het niet denken. Maar die man gaat nog steeds op tour. Die man gaat nog steeds hele tours maken in de US en buiten de US. En die man schrijft nog steeds liederen en produceert nog steeds songs. En op 68-jarige leeftijd, sommige mensen gaan met pensioen. De man goes doing one tour. Deze man denkt van nee, het werk is nog niet af. Ik moet nog doorgaan. En dat doet hij nog steeds. En hij was ook op bezoek bij SBG On Air. En u weet het, dit programma is in verband met 60 jaar Surinaams Bijbelgenootschap. En voor de meeste mensen die denken dat het Surinaams Bijbelgenootschap slechts een boekwinkel is, gevestigd aan de Henk Armstraat 39. Dat is misschien wel zo. We zijn een boekwinkel, een christelijke boekwinkel. Wij verkopen Bijbels en Bijbelartikelen. Maar daarnaast gebeurt er nog veel meer door het Surinaams Bijbelgenootschap. En een van de projecten die we altijd, of laat me niet zeggen altijd, maar die we elk jaar proberen uit te voeren, is het Empowerment Project, Empowerment for the Youth Project, waarbij wij eigenlijk de schoolgaande jongeren proberen te motiveren, proberen eigenlijk te bemoedigen om eigenlijk te blijven studeren, om te blijven naar school te gaan, om zich zo hoog mogelijk op de onderwijsladder terecht te komen, dat ze zich blijven educaten zo lang mogelijk. Omdat alleen maar door kennis en door onderwijs kan je soms de cycle van armoede doorbreken. En wij gaan dus speciaal met dit project naar sociaal zwakkere buurten om dus dan schooltassen met inhoud en natuurlijk ook een Bijbel te verdelen aan geselecteerde jongeren. De jongeren worden vooraf geselecteerd en dan krijgen ze zo'n schooltas als ondersteuning, als bemoediging voor zichzelf, maar ook voor de ouders. Want laat ons eerlijk zijn, tegenwoordig om schoolspullen te kopen is niet eenvoudig, is geen 2 centen. Dus zo'n schooltas met inhoud en ook nog met een Bijbel, dat ondersteunt elk gezin. En we proberen ze zo aan te moedigen om te blijven studeren en te blijven naar school gaan. We gaan dit jaar in hopelijk 2000 doen. 1000 is al zeker, dus als er nog donateurs zijn die ons willen ondersteunen om de volgende 1000 verzekerd daarvan te zijn, laat ons weten. Maar we gaan reeds 1000, we hebben de financiën al voor 1000 schooltassen. Maar ons doel is om 2000 te doen, dat wij dus niet alleen maar hier in Paramaribo, maar dit jaar gaan wij naar Saramaka, Koroni en Ikeri. En niet te vergeten ook nog het binnenland. We willen richting boven Suriname gaan. We hebben verzoek gehad van de dorpen Godo, Semoisi en al die dorpen daar in de omgeving. En we willen dus ook die dorpen gaan aandoen om ook daar de kinderen eigenlijk te bemoedigen en te motiveren om naar school te blijven gaan. Dus als u ons wilt ondersteunen, als u een financiële bijdrage wilt leveren, laat ons dat weten. En dan gaan we kijken hoe we dat gezamenlijk in orde kunnen maken. Zoals ik al eerder zei, vandaag staat in teken van onze Nationale Kindergebedsdag. Het is morgen zaterdag 30 mei van 10 uur tot 1 uur. Gaan de kinderen die zich hebben opgegeven, let wel, je moest je hebben opgegeven. Want anders als je zomaar binnenkomt vallen, kan het zijn dat je eigenlijk die lekkers en die tractatie misloopt. Want het is speciaal voor iedereen die zich heeft geregistreerd. Dus de kinderen die zich hebben opgegeven, en ik begrijp de laatste informatie dat we rond de 300 kinderen zitten, die morgen zullen komen bij gemeente Godsrinveel aan de Hayaristraat van 10 uur tot 1 uur om gezamenlijk te bidden voor ons land Suriname. Het thema is: ik ben het licht voor Suriname. Dit jaar wordt het een beetje anders, heb ik begrepen van degene die het organiseren. Maar straks gaan we dus daarover meer vernemen. Daarnaast, voor de mensen die nog meer willen weten over het Surinaams Bijbelgenootschap, u kunt ons volgen via onze social media kanalen. Dat zijn YouTube, Facebook, TikTok en Instagram. En ik denk dat ik allemaal heb opgenoemd. We gaan naar, kijk als we een beller hebben, want ik heb zo net een vraag gesteld.
Want anders de mouw gaan ze maar zeggen, oh, broeder, het was niet zo moeilijk hoor. Dus even kijken, de vraag was, welke persoon in de Bijbel had 30 zonen die op 30 ezels reden? U mag inbellen. U mag inbellen. Ik moet even naar mijn technicus kijken. Dus u mag inbellen en u mag het antwoord geven als u dat weet. Het is niet zo moeilijk als u uw Bijbel kent. En ik zie dat de mensen via TikTok vragen, krijgen de TikTok community, krijgen ze ook een vraag. Ja, laat me kijken. Ja, ik heb een vraag voor de TikTok mensen. Deze vraag is dus alleen speciaal voor de mensen via TikTok. U mag uw antwoord dus via TikTok intypen. De vraag voor de TikTokkers is, er is een profeet in de Bijbel die een vliegende boekrol zag in een visioen. Er was een profeet in de Bijbel die een vliegende boekrol zag. Als je met de naam van de profeet kan zeggen, via TikTok, let wel, alleen via TikTok moet je het antwoord opsturen. Dan krijg je van ons ook een prijsje. Voor de mensen die willen bellen of appen, dit zijn de volgende nummers waar u het antwoord kan inbellen. 422-650. Nogmaals, 422-650 mag u bellen. Of u mag appen op 875-5358. 875-5358. We gaan naar de volgende pokoe en we hopen daarna terug te zijn met het antwoord op onze vraag.

0: Yes, en we zijn terug met eigenlijk het volgende. We gaan zo meteen inbellen met iemand die ons wat meer informatie gaat kunnen verschaffen in verband dus met de dag van morgen. Maar alvorens we daar naartoe gaan, de mensen op TikTok zijn snel geweest, zijn sneller dan de mensen die moeten inbellen. Ze hebben het goede antwoord reeds gegeven op de vraag. Laat me de vraag nog een keer herhalen voor de mensen die het gemist hebben. En dadelijk gaan zeggen, ja, we trekken mensen voor. Nee, de vraag was de profeet die een vliegende boekrol zag in een visioen. Wie was dat? Dat was de vraag. En dat was niemand minder dan Zachariah 5. Het was Zachariah, sorry. En het staat in Zachariah hoofdstuk 5, vers 1 tot 7. En daar staat het als volgt. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Dat staat in Zechariah hoofdstuk 5 vers 1. En dan zo kunt u het gedeelte verder lezen. Dus de prijs voor onze TikTok volgers, die is reeds weg. We schrijven even de naam op. En daarna maken we contact met jou. Om eigenlijk met je af te spreken wanneer je jou... SBG Tumblr mag gaan ophalen bij SBG aan de Henk Aronstraat 39. De mensen via de radio die luisteren en die willen meedoen en ook een Tumblr willen winnen. De vraag voor jullie was, welke rechter had 30 zonen die reden op 30 ezels? En jullie mogen inbellen op 422-650 of op
1: 87-53-58.
0: 875-5358. Ja. Oké. Ik zie dat er wat appjes binnen waren gekomen. Helaas is geen profeet Ezekiel. De een is wel goed, maar we gaan het nog niet zeggen. We gaan kijken als nog iemand gaat inbellen. Maar één antwoord is al goed wat ik hier zo zie op de app die binnen is gekomen. Dus voor de mensen die willen appen of die willen inbellen. Welke rechter had 30 zonen die reden op 30 ezels? Jullie mogen nog steeds appen of inbellen. In de tussentijd gaan wij bellen met Gloria Likwishu. Zij is de motor achter eigenlijk onze Nationale Kindergebedsdag. En we gaan kijken als we wat meer informatie kunnen krijgen omtrent deze speciale activiteit.

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: En een van harte goedemiddag, Gloria.
2: Goedemiddag, Ernie. Hoe gaat het?
1: Goed hoor, met jou?
2: Ja, Ego. Goed hoor, goed hoor. Jazeker.
1: Ja, waarvoor we je bellen is, morgen is de grote dag.
2: Helemaal.
1: Dan is het de Nationale Kindergebedsdag.
2: Mm-hmm.
1: Voor hoeveelste keer wordt het georganiseerd?
2: Zo, ik hou het, ik denk zo 14e keer.
1: 14e keer. En mm-hmm. Wat is eigenlijk precies de bedoeling van eigenlijk zo'n Nationale Kindergebedsdag?
2: Nou, de bedoeling is dat kinderen samenkomen om te bidden. Natuurlijk luistert God altijd als je bidt en naar iedereen als we bidden. Maar we geloven dat God een speciale plek heeft voor kinderen in zijn hart. En dat als kinderen bidden, dat het heel krachtig is en nodig is dat kinderen bidden. En de Heere luistert naar de kinderen als ze samenkomen ook om te bidden. En het is ook goed voor de kinderen zelf, zodat ze zien en ervaren dat bidden niet moeilijk is, dat bidden niet saai is, dat bidden niet zwaar of vermoeiend hoeft te zijn, maar dat bidden juist heel leuk en prettig is en dat er veel manieren zijn waarop je kunt bidden. Dus we hebben dit jaarlijks gedaan, elk jaar. En we zien ook echt dat de Heere God het fijn vindt. Want sinds we zijn begonnen, zijn er altijd kinderen gekomen, zijn er altijd werkers geweest, is het altijd gezegend geweest.
1: Oké, ik begrijp dat het morgen een beetje anders zal zijn dan voorgaande jaren.
2: Ja.
1: Wat maakt het zo anders?
2: Nou, altijd was het zo dat de kinderen bidden. Voor de verschillende districten van Suriname. Er waren ook vertegenwoordigers van de verschillende districten die gaan op het podium staan. En dan wordt er anderhalf uur lang gebeden, gedanst, gezongen. Maar nu dachten wij, kijk, voor kinderen is het toch best wel zwaar en niet zo handig om soms anderhalf uur op een stoel te zitten of op één plaats te blijven. En je hebt natuurlijk ook zo dat niet alle kinderen even goed meedoen. Omdat als je soms zit, dat je soms afgeleid raakt. Dus we dachten, zullen we iets doen dat alle kinderen actief bezig zijn die anderhalf uur. Dus wat we gaan doen, is de kinderen gaan samen de Heere God loven en prijzen. Daarna gaan we hun in kleinere groepen verdelen. En gaat elke groep langs een eigen gebedsstation, heet dat. En dan ga je op één plaats bidden, bijvoorbeeld voor kinderen die in oorlogsgebieden zijn wereldwijd. Je gaat bidden op een andere plek voor scholen, voor goed onderwijs, andere station ga je bidden voor zieke kinderen. En dan heb je ook het Manna Kids Café, waar de kinderen lekker kunnen drinken en wat een lekkere snack krijgen morgen.
1: Yeah.
2: Dus het wordt heel interactief en helemaal anders dan de voorgaande jaren, Ernie.
1: Oké, en wat is het thema van dit jaar?
2: Het thema dit jaar is jij bent een licht. Want Jezus heeft gezegd in het boek Matthäus, jullie zijn het licht van de wereld. En dat betekent dat elk kind een licht is. En dat is een heel interessant thema. Aan het eind krijgen de kinderen die meedoen ook een lampje mee naar huis.
1: Oké, mooi zo. Maar dan krijg ik de vraag, of ik denk dat bij de mensen de vraag gaan, naar boven gaat komen van, als dit keer alleen maar op Paramaribo, de kinderen van Paramaribo komen, wat gebeurt er met de kinderen in de districten?
2: Nou, op locatie in de districten zijn ook kinderclubs en zondagsscholen benaderd. En die doen ook mee. Zo uit mijn hoofd weet ik van Para, Komen Wijn hebben bevestigd en nog wat andere districten. Maar ik weet niet precies uit het hoofd.
1: Oké, dus het is niet alleen maar dat er in Paramaribo
2: Nee. Nee, het is een Nationale Kindergebedsdag. Dus in alle districten hebben we onze zondagsscholen en kinderclubs gemeld en geactiveerd om op die dag speciaal te bidden.
1: Oké, en als iemand, een ouder, toevallig luistert en zegt van, oh, zo mooi, ik wil ook dat mijn kind meedoet. Kan dat nog?
2: Oei, de registratie is al afgesloten, helaas. Ja, het is helemaal afgesloten. Omdat we dus al vol zitten, tenminste in Paramaribo. Die was tot en met 25. We hebben nog een extra dag gegeven. Maar daarna moesten we echt afsluiten. Want we moesten de groepen maken, Ernie.
1: Ja.
2: Maar ik wil de mensen aanmoedigen om kerk, Bijbelgenootschap en bij het Meelammeren te volgen op social media en overal, zodat ze de volgende keer op tijd zijn om te registreren.
1: Ja, en, maar ik begrijp ook dat het ook via social media live te volgen zal zijn.
2: Ja, ja, klopt. Dus al ben je er niet aanwezig, je kan het wel volgen op via social media. Tenminste, achteraf wel. En dan kun je toch de vibe meekrijgen en de verschillende presentaties zien van de verschillende thema's die er zijn. Dus meedoen kan elk kind.
1: Oké. Eigenlijk is ook de vraag van na zo'n nationale kindergebedsdag, dan is iedereen een beetje gehyped. Iedereen een beetje zit erin van, oh, de kinderen doen ook wat. Wordt er daarna nog iets gedaan met de kinderen op nationaal niveau, of is dat weer tot volgend jaar?
2: Nou, op dit niveau is het wel volgend jaar. Maar tussendoor hebben we natuurlijk kinderclubs, zondagsscholen. En op de dag zelf kun je ook vragen van, hey, ik wil naar mijn zondagsschool gaan, naar een kinderclub gaan. Dan kunnen we je doorverwijzen naar een kerk of gemeente. Want dat is belangrijk, dat je in je buurt een bijbelvaste gemeente bezoekt en dat je daar constant verder gaat. Verder hebben we natuurlijk ook kampen tussendoor en andere activiteiten.
1: Ja, dus we moeten ook uitkijken naar de volgende kamp. En dat is in de grote vakantie.
2: In september hebben we een kinderkamp en een tienerkamp. Ja, dat gaat zijn in de tweede week van september en de derde week van september.
1: Oké, dus ouders, houdt u uw agenda goed op na, zodat u het niet over het hoofd ziet. Er komen kampen eraan waar de kinderen ook wel verder kunnen leren van elkaar, maar ook verder kunnen leren over God en over de Bijbel.
2: Absoluut. We hebben een Facebookpagina, dus via social media vallen kun je al die bekendmakingen volgen.
1: Yes. Morgen is dus het thema Ik ben het licht voor Suriname. Hoe laat is de inloop voor de mensen die dat nog willen weten?
2: Ja, de inloop is vanaf 9:30. 9:30 is de inloop en het is dus tot 1:00 'smiddags.
1: Ja. Oké, Gloria, heb je er nog wat aan toe te voegen?
2: Nou, ik zou willen zeggen, misschien ben je niet geregistreerd, maar het is niet erg. Weet dat alle kinderen die daar zijn extra gaan bidden en de Heer gaan aanroepen voor goed onderwijs, voor kinderen die ziek zijn, die gepest worden, die als vluchtelingen weg zijn, kinderen die nog niet bereikt zijn met het evangelie. Dus ik wil alle ouders en kinderen vanuit hier oproepen om morgen extra samen te bidden. Want bidden is kracht. En gezamenlijk bidden is nog meer kracht voor een beter en een sterker en een mooier Suriname en de wereld om ons heen.
1: Ja, en dat heb je heel mooi gezegd. Dus ook al kan je er niet bij zijn, je kan wel als gezin ook zeggen dat jullie op dat moment samenkomen en samen bidden voor kinderen in Suriname, maar ook kinderen over de hele wereld. Gloria, we wensen je heel veel succes toe met de organisatie en met de dag van morgen. En we kijken naar uit hoe de kinderen op de bres zullen staan voor ons land Suriname. En voor de kinderen.
2: Jawel, jawel. En ik kijk ook uit naar onze kinderpraiseband. We hebben een kinderdrummer en een keyboardspeler en ze hebben flink geoefend. Dus het wordt echt geweldig.
1: Het wordt geweldig.
2: Nou, heel veel succes. Mocht je het dus missen, ja? Check ons op social media voor de video's. Dan krijg je toch wat mee. Ja,
1: ja, dus u heeft het gehoord. Volgt u alle organisaties. Dat zijn Wijkmeilammeren, het Surinaams Bijbelgenootschap en KEGS, Kinderevangelisatie Genootschap Suriname. En via social media kan je dus op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt morgen.
2: Ja, yeah, 30 mei 2026. Oh, span.
1: Yes, thank you Gloria en een fijne dag.
2: Hartelijk dank Annie. Blessings. Dag luisteraars.
1: En ja, dat was Gloria Liquishu, de motor achter de verschillende kindergebedsdagen. U hoort het, het is rond de 14e keer in Suriname dat er kinderen zullen bidden, op de bres zullen staan. Voordat we naar het volgende nummer gaan, moet ik even zeggen dus dat de mensen op TikTok reeds een winnaar hebben. Zijn naam is Nathaniel 3112. Dat is degene die via TikTok het juiste antwoord heeft gegeven. En zo meteen na de pokoe komen we terug met wie het juiste antwoord heeft gegeven voor de radiovraag. We gaan naar een pokoe.
3: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: just to be honest.
1: Yes, and that was Liana Crawford. And Liana Crawford is eigenlijk nog een hele jonge gospelartiest. Geboren op 13 juni 1995 in de staat Washington. En ze heeft gestudeerd music business aan de Northwest University. En ze is een worship artiest en schrijft liedjes die gaat over persoonlijke ervaringen, over haar geloof, haar identiteit, haar hoop en over Gods trouw. En is een van de opkomende artiesten die eigenlijk al een heleboel nummers op haar naam heeft staan. Wij gaan terug naar de vraag die wij gesteld hebben voor onze radio luisteraars. Dat was eigenlijk een vraag omtrent: wie had er 30 zonen die op 30 ezels reden? We hebben geen beller binnen gehad, maar via de WhatsApp hebben we 2 winnaars binnen gehad die het antwoord hebben geappt en het juiste antwoord wel te verstaan. Laat me eerst het antwoord geven. Het komt voor in het boek der Richteren, hoofdstuk 12, vers 14. Daar heb je staan dus dat de rechter Jair 30 zonen had. Kan je je voorstellen, 30 zonen. Die man moet op het laatst gefrustreerd zijn, 30 zonen opvoeden. En die 30 zonen reden op 30 ezels, moet je ook nog voorstellen. Als u wilt weten waar dit gedeelte staat, het staat in Richteren hoofdstuk 10. Vers 3 tot en met 4. En de winnaars die zijn de volgende personen. Sephora met het nummer 883. We gaan de rest niet opnoemen. Dus Sephora, je beginnummers zijn 883. Als je hebt gewonnen mag je je aanmelden bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Arnstraat 39. En dat mag je vanaf maandag aanstaande doen. Vanaf 8:30 morgens tot 16:30 middags. En de volgende persoon die ook het goede antwoord heeft geappt is niemand minder dan Merlita. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Merlita met het nummer 885. Ook jij hebt een Tumblr gewonnen, want je hebt ook het goede antwoord gegeven. We gaan nog naar een laatste vraag. En hierbij mag iedereen meedoen. De radio, luisteraars, maar ook de mensen via social media. En deze vraag, ik denk dat het makkelijk is, dus ik verwacht dat veel mensen het antwoord moeten kennen. In de Bijbel wordt er gesproken over een bijzondere zakenvrouw. En deze zakenvrouw stond ook wel bekend als de purpervrouw. Dus welke zakenvrouw wordt in de Bijbel ook wel de purpervrouw genoemd? Als je het antwoord weet, mag je dat appen. Je mag het op TikTok aan ons doorgeven of je mag inbellen. En in de tussentijd gaan we naar een pokoe van ook een bekende artiest. Hij is ook in de USA tenminste, is hij ook opkomende, Brandon Lake. En hij brengt voor ons het nummertje Hartford. Halleluja.

Ja, dat was een nummertje van Brandon Lake, een hard fought halleluja. En hij heeft gelijk, hè? Niet altijd komt die halleluja zo makkelijk. Soms is het echt vanuit je diepste, van fitty zijn fitty, dankbaar halleluja. En we gaan allemaal soms door die momenten. U kijkt nogal, of u luistert nog altijd naar SBG On Air. In verband dus met 60 jaar Surinaams Bijbelgenootschap zijn we dus de komende periode op de radio, op de dinsdag en de vrijdag. En als u meedoet, kunt u, of als u meeluistert, kunt u prijsjes winnen. En een van de vragen die daarnet gesteld is, is welke vrouw in de Bijbel wordt ook wel de purper vrouw genoemd? Of de verkoopster van purper. En we hebben een aantal winnaars, zie ik. Via social media hebben we Felicia Lima, die het goede antwoord heeft opgestuurd via TikTok. En via de WhatsApp zie ik dat er ook een goed antwoord binnen is gekomen. En dat is dus van een zekere Mireille. Haar drie nummers, haar beginnummers zijn 8111. Dus deze mensen mogen dus langslopen bij het Surinaamse Bijbelgenootschap en hun prijsje ophalen. Deze week geven wij dus tumblers weg. En ik heb het antwoord eigenlijk niet gegeven. Het antwoord voor onze prijsvraag was een zekere Lydia. Het komt voor in Handelingen hoofdstuk 16. Daar staat het volgende. En een zekere vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde ons toe en de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Dus Lydia, die was de purperverkoopster, het was een businesswoman in Handelingen 16. En de twee mensen die het antwoord hebben opgestuurd, jullie zijn de gelukkige winnaar van een tumbler van het Bijbelgenootschap. En alle winnaars van vandaag mogen hun prijsje vanaf maandag ophalen vanaf 8:30 tot 4:30, van maandag tot en met vrijdag aan de Henk Aronstraat nummer 39. Voor de mensen die misschien pas erbij zijn gekomen, we gaan richting het einde van het programma, maar ik moet ook nog doorgeven dat dit jaar een heel bijzonder jaar is. Behalve dat wij 60 jaar vieren als Surinaams Bijbelgenootschap, is er ook één groot moment dat wij gezamenlijk gaan vieren oktober aanstaande met eigenlijk de hele Surinaamse gemeenschap, maar meer nog met de Okaanse gemeenschap in het bijzonder, want dan geven wij de volledige Okaanse Bijbel uit in de Okaanse taal. Dus iets waar we allemaal naartoe leven, waar we allemaal naartoe mogen uitzien, naar het feit dat er weer een volledige Bijbel vertaald is, klaar is, waarbij mensen in hun eigen taal, in hun moedertaal, het woord van God zullen kunnen lezen, kunnen begrijpen, kunnen gaan toepassen. Want dat is wat we willen. We willen niet alleen maar vertalen en dan gaat die Bijbel mooi op de rek staan en dan hebben we, ja, we hebben een Bijbel. Nee, we willen dat u het gaat lezen. We willen dat u het gaat toepassen in uw leven en dat u het ook gaat delen, het woord van God, met andere mensen. Dus kijkt u er naar uit. Oktober aanstaande, om precies te zijn, 31 oktober aanstaande, hebben wij de dedication van de complete Okaanse Bijbel in Suriname. Ik kijk even naar mijn assistent. Alle prijswinnaars hebben we doorgegeven. Alle prijswinnaars zijn doorgegeven. Alle vragen hebben we gesteld. We zijn zo zoetjes aangekomen aan het eind van ons programma. Ik zou zeggen, als u nog niet altijd afstemt, stemt u af op de dinsdag en de vrijdag, zijn we er live on air via Radio Shalom 94.5 FM. En op de dinsdag is het van 9 tot 10 uur 's morgens. En op de vrijdag zijn we on air van 4 uur tot en met 5 uur 's middags. We danken aan ieder die afgestemd was. We danken onze TikTok-followers. Die hebben meegeparticipeerd. Die hebben gejoined. En ons hebben gefollowed, zoals ze dat zeggen. En we zijn er dus dinsdag aanstaande weer met een nieuwe aflevering. We gaan eruit met Casting Crowns. En zij brengen voor ons Scars in Heaven.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ja? Mooi zo. Nee? Oh, dat is minder fijn. Aan de happy kids die ziek zijn, wens ik beterschap toe. En aan de happy kids die verdrietig zijn of zich eenzaam voelen, wil ik zeggen, maken jullie je helemaal geen zorgen. Want wij dienen een grote en sterke God, die van ons houdt en voor ons zorgt. God kent jou. Hij weet waarmee je zit en hoe jij je voelt. Je kan altijd met God praten. En ja hoor, heb ik iets? Je mag hem alles vertellen. En hoe doen we dat, heb ik iets? Hoe? Inderdaad, goed zo. Door te bidden. En als we bidden en op God vertrouwen, dan komt het allemaal weer goed. Want God houdt van ons allemaal. Zoals de afgelopen dagen wil ik ook vandaag een heel mooi lied met jullie zingen. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Die kennen jullie toch, Happy Kids? Ja? Goed zo. Zingen jullie met mij mee? Let's go!

Mooi zo. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. Ik heb jullie mooie stemmetjes gehoord. Wauw, dank God. Oké, zo zien we dat we niet bang hoeven te zijn. Want God is er en hij blijft, ook als je ogen sluit. We gaan nu bidden, Happy Kids. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, wij komen vandaag weer tot u. Wij danken u dat u bij ons bent en bij ons blijft. Dank u wel dat wij niet bang hoeven te zijn, omdat u als een muur rondom ons leven bent. Wij bidden vandaag voor alle kinderen in de wereld, trouw God en Vader. In het bijzonder de Happy Kids die op dit moment naar het programma luisteren. Wij bidden u voor zij die ziek zijn, zij die verdrietig zijn of zich eenzaam voelen. Wij vragen u hen te genezen en hen vreugde en blijdschap te geven. Want u bent een geweldige en genadige God. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen, Happy Kids. We gaan nu de Bijbeltekst herhalen. Die kennen jullie nu al uit het hoofd, toch, Happy Kids? Ja? Dat is geweldig, zeg. Laten we hem samen opzeggen. De tekst die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Ja, applausje, Happy Kids. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Zo, en nu gaan we het hebben over de vertellingen van de afgelopen dagen. Ja? Hebben jullie alle dagen geluisterd, meegeluisterd? Ja? Goed.

Zo, en als jullie een paar dagen hebben gemist, geen nood, want we gaan nu praten over de vertellingen van de afgelopen dagen. Ja? Weten jullie nog waarover de vertellingen gingen? Ja? Wie kan me zeggen waarover we het op de eerste en de tweede dag hebben gehad? Ja, de titel van de vertelling, waarover hebben we het gehad, Happy Kids? Ja, ik hoor het. Ja, inderdaad. Goed zo. Over David en Goliath. En waarover hadden we het dan op de derde en vierde dag? Gisteren en eergisteren dus. Ja, ik hoor het, ik hoor het. Inderdaad. God wil David gebruiken. Goed zo, Happy Kids. Jullie zijn erg flink hoor. Ja, mooi zo, goed zo. Ik heb een paar vragen voor jullie. En als jullie de afgelopen dagen goed hebben geluisterd, Happy Kids, dan zijn het heus geen moeilijke vragen. Nee hoor, zijn makkelijk. Zijn jullie ready voor de vragen, Happy Kids? Iedereen klaar, ready, steady? Ja? Oké, let's go! Zo, wie was Goliath? Ja, een grote sterke reus die bij het leger van de Filistijnen hoorde. Wat is een leger? Een leger is een groep soldaten die vecht om een land te verdedigen of te beschermen, ja, of om een ander land te veroveren. En tegen wie vochten de Filistijnen, Happy Kids? Wie weet, wie weet? Ja, goed zo. Tegen het leger van koning Saul. Maar de soldaten van koning Saul, Happy Kids, die waren allemaal bang. Niemand wilde tegen de reus vechten. Iedereen was bang. Iedereen. Toen de reus vroeg, wie durft met mij te vechten? Dan waren ze allemaal aan het beven, Happy Kids. Ja, toch? Ze waren allemaal aan het beven. Zo van, nee, ik durf dat helemaal niet. Nee, ga jij nou. Ze keken naar elkaar en ze stuurden elkaar, ga jij nou. Allemaal zeiden dus, nee, ik durf het niet. Allemaal waren bang. Maar wie was niet bang, Happy Kids? Want er was toch iemand die niet bang was? Wie was dat? Goed zo, David. David was niet bang. Toen David Goliath hoorde spotten met God, en spotten, dat wil dus zeggen dat hij God aan het beledigen was. Hij zei lelijke dingen over God, en dat vond David niet goed. David werd erg boos toen hij dat hoorde. Wat? Hoe durft hij? David zei aan koning Saul, koning. Ik wil tegen Goliath vechten. Maar Happy Kids, iedereen was bang. Waarom was David dan niet bang? Wie kan me zeggen waarom David niet bang was? Goed zo, omdat hij op God vertrouwde. En zo zien we hem, Happy Kids. Het is heel erg belangrijk dat wij op God vertrouwen. Als we op God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen. Omdat David op God vertrouwde, heeft hij Goliath kunnen verslaan. Dat betekent, David heeft gewonnen. David heeft het gevecht gewonnen. Terwijl Goliath een grote zwaard bij zich had en een speer. Een zwaard, dat is dus een heel scherp mes. Echt scherp. En het was zo groot. En hij had ook een speer bij zich. Dat is een lange stok met een scherpe punt. Heel gevaarlijk, Happy Kids. En wat had David dan bij zich? Had David ook zo'n zwaard en een speer? Goed zo. Jullie zijn erg flink hoor, Happy Kids. David had inderdaad alleen een slinger en wat stenen bij zich.
Zien jullie wel, happy kids, dat de Heere God helpt? Jij en ik hoeven ook niet bang te zijn wanneer wij, net als David, echt, echt op de Heere God vertrouwen, zal Hij ons ook helpen. Zoals God David geholpen heeft, zo ook zal Hij jou en mij ook helpen. En zoals we in de vertelling van gisteren en eergisteren hebben gehoord, happy kids, werd David later zelf ook koning. Weten jullie nog wie God gestuurd had naar het plaatsje Bethlehem om een koning uit te kiezen? Weten jullie dat nog? Goed zo, happy kids. Ik ben erg trots op jullie. Jullie zijn erg flink, hoor. Ja, goed zo. De priester Samuel. Samuel moest gaan naar vader Isaï, omdat een van zijn zonen koning zou worden. Maar wie zou koning worden, happy kids? Inderdaad. David. Was David de grootste, sterkste of de oudste zoon, happy kids? Nee, juist het tegenovergestelde. David was niet de oudste, hij was de jongste. David was ook niet de grootste, hij was klein. En David was ook niet de sterkste. Maar omdat David erg veel van God hield, heeft God voor David gekozen. Zien jullie wel, happy kids? We hoeven niet de grootste of de sterkste te zijn. Want God kijkt naar het hart. Nog een keer. We hoeven niet de grootste of de sterkste te zijn. Want God kijkt naar het hart. Als we op God vertrouwen en erg veel van Hem houden, happy kids, dan is niets onmogelijk voor ons. Ja? Goed zo, happy kids. Jullie zijn erg flink, hoor. Ik ben trots op jullie. Jullie hebben dus goed geluisterd naar de vertellingen. Ik wil met jullie nog een liedje zingen. Het liedje heet David met zijn slinger. Zingen jullie met mij mee? Ja? Mooi zo. Laten we dan samen het liedje zingen. En als jullie het liedje niet kennen, happy kids, geen nood. Jullie kunnen dan gewoon neurien. En neurien is dan zo. Ja? Oké, let's go. David met zijn slinger.

Gran Boedoem. Heel goed gedaan, Happy Kids. Dat was geweldig, zeg. Jullie hebben mooie stemmen. Ja. Hartelijk dank dat jullie vandaag hebben meegeluisterd. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend toe, Happy Kids. Dag, Happy Kids.

0: het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chipito Healing Oil.
2: Chipito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee man, sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chipito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chipito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chipito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chipito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom! Hey.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wan wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie? Ja, man.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een spel op.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, even je zoeken.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: I'm chosen.
1: I'm chosen.
2: I

0: gezant bent u? Hoe gezant bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest van leukens, hij valt ook toe Ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi e brocco, waar heri kondre kan brocco, door leukens. Lei, zoals een lei, de lei moffo voor people. Hij verspreidt moro snel, moro waarheid. Te jo taki waarheid, smanowa arki. Maar taki lei, verteri lei. Alles mak een arki jo, alles mak een arki jo. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je hebt afgedoen, no one's man not. Kan lees man een sabio schrijfje. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani Giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani, giwa gezin. Lei moffo, campagne wat hier kondre, chari chaos en verwarring. Lei, lei, overal you can see lei, overal you can smeri, lei, overal you can jere, lei, lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je en jere. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondigt lei. En tiden klari panja lei. Den e praxeri. A resultaat. Den e praxeri. Die nagevolgens. Den e praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma. Hij gaat snel, snel. Maar te je ba panja lei abrawasma. Dan zal je abna in a tori. Zo voordeel je habi. Te je panja lei abrawasuma. Zo voordeel je habi. Te je broko van traman gezin nanga je lei. Zo voordeel je habi. De je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om een isma. De me las de verstand. De me las de verstand. De ne denki na. Ze denken niet na. De ne praxeri. Fos den taki. Te je go tak wan sani. Praxeri eerst zei go taki. Zei go taki. Ade berust op waarheid. Of ade tap lei. Voor people, voor sma, de me taki lei, of de me verteer van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukui va tori bom. Maar de jere no mo. Jere, de jere no mo. De jere no mo. Kondre lei nang asmasa lob jere tori. Je lob jere tori, je kisi tori voor jere. Maar te je jere a tori, en je kisu an tori voor jere, fos je panja a tori, like mofo koranti, fos je panja a tori, like the news media, fossi panniatori, le che mofo e gio rocco, fossi panniatori, fra che ega af. A tori sa mi ere, is it waarheid? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori sa mo taki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl misabi Jan Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nu me go verteer die van trasma zonder verdenking. Je las je verstaan. Je las je denken. Je neemt praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pasa. Zo'n schade ook om. Door een tori zei otaki. Maar no, je loopt hier een tori. En je loopt hier een tori. Want zolang je nog die tori. In een vier boom. Zo, voor een people de. Voor een people. Zolang je nog hier een tori. Voor die een tori. In een vier boom. Einde van de dag moest je een tori voor die. Weet je een tori naar lei? Wens je een tori naar de schrijfmaking? Want heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat is geen lei. Dat is geen tori. Dat is geen tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori, want een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beauty. Tori man lai na je rocko precies schrijfje. Want allemaal logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drop it, then den sabi fa, then ga fin one tori, forgive you, of, I don't forgive you, maar verspreid, for verspreid na trouwen. So that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you. And a tori this is a yogi. Is a leukens berust. Leukens is a dodelijke iets. You weet you, for lay, give you mati. For lay, give you brada. For lay, give you sisa. For lay, give you geloven, genoten. Of for lay, gewoon like walibisma. Is a gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo kan vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom. Moro erk, sali sanken, chari, chaos en vernietiging. Lei, moro erk. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat heet hè, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing straffen. Maar een leuke achtige mens. Met een leuke achtig mond. Met leuke achtig woorden. Vinding straf. Want wat u zei met uw mond. Wat u zei met uw woorden. Wat u zei. Het zij in woord of in daad. U zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit. De derde wet van Newton. Je kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Wat reactie de. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. Je doet boom. Ik ga vind boom. Ano tire, ano tamare, maar je vind boom. You do hungry. Hungry will commit you. You did your honor. Give one trauma. Yusrefi Gafadon Gonaim. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak bon, no tak hungry. If you no man do bon, no do hungry. If you no man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortel, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus' naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezekende plaats waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij en geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52. To Paramaribo. Hallelujah. God bless you. Namaste. Salam. Amen. And amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomy man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Keur Palani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Keur Palani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een aanrader.
9: Jij moet het ook proberen.
10: Hallo lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo. En ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.